0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Ook open op zondagnamiddag.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
13: Plus. Een hele goeie. Toch wel een vrijdagsgevoel, want je zal het wel weten. Misschien is het voor jou ook het geval en kan je genieten van een lekker lang weekend. Als dat geen fijn nieuws is om mee op te staan.
14: Your golden.
13: Het nieuws van 7 uur krijg je van Fraukje Kalion.
15: Goedemorgen. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoepen is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 twee jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. De twee Belgen die op een Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, zijn niet besmet. Dat meldt de Volksgezondheid. De twee vertonen ook geen symptomen. Ze mogen dus het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verlaten en weer terugkeren naar huis. Daar moeten ze wel eerst nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor er symptomen optreden. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het hantavirus. 3 mensen zijn overleden. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Isila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Tijdens een optreden was er wat boegeroep en 4 mensen werden ook uit de zaal gezet. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. We beginnen vandaag met enkele opklaringen, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien. Er is ook kans op een stevig onweer met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden.
13: Dankjewel, Fraukje. 25 kilometer file op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Die zijn er bijna niet, want op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwe-Laan. En op de E313 Lummen-Antwerpen ook 10 minuten trager van Maslenhove tot Lommelgem. En de andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 6 minuten maximaal.
16: Good Morning Show
17: met Johan Henneman.

apart. 12 points for the United Kingdom. Zo klonk dat in 1981 voor Bugs is en Making Your Mind Up op het Eurovisie Songfestival. Welkom in de Good Morning Show. Het is 6 over 7 en wat een goed nieuws gisteren in die halve finale van het Eurovisie Songfestival. Want Escila gaat naar de finale zaterdag, is in de missie geslaagd. Welkom.

0: The Good Morning Show.
1: Nostalgie Plus.

0: Cat Stevens. Helemaal in het begin van het decennium, de 70s, met Lady d'Arbanville. Het is 12 over 7. Onze weerman is daar, Erwin Franks. Erwin, hele goede morgen.
1: Hele goede morgen, dag Johan.
0: Ja, ik heb toch een beetje zon vandaag. Niet veel, veel wolken ook. En wat gaat het worden, zon of wolken?
1: Een beetje van alles vandaag. Ik denk dat bijna ieder weeringrediënt er vandaag zal tussen zitten. En een erg wisselvallige periode. Het is anti-lente, laat staan zomer. En vooral die temperaturen vallen toch op. Hè. Momenteel een zevental graden. Straks doen we er enkele graden bij, maar het blijft toch erg kil. Vandaag bij amper 12 tot 13 graden. De zon is nu nog wel aanwezig, maar er ontstaan buien. Die zijn nu al aanwezig op de Noordzee. En die komen onze richting uit. Veel buien. Met kans op onweer, kans op hagel en door de stevige wind voelt het allemaal nog wat kouder aan. Ik weet het, we worden er niet vrolijk van. Maar Johan, ik kan er ook echt niks aan veranderen. Hè?
0: Spijtig genoeg niet, want er komt een lang weekend voor heel veel mensen en dat ziet er ook niet zo best uit waarschijnlijk.
1: Dat is het, hè. De timing zit niet goed. Geen beterschap. Morgen start nog wel op vele plaatsen droog. Beetje vergelijkbaar met vandaag, maar al snel verschijnen opnieuw buien, intense buien met kans op gedonder, kans op hagel bij opnieuw zo'n 12 graden. Nu tussendoor, tussen die buien door, is het natuurlijk wel droog met zon. En met een beetje geluk spot je ook een regenboog. Ik probeer het wat positief in te kaderen, Johan. Want ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig met regen en buien. Ik weet het, er staan nogal wat communiefeesten op het programma. Ja, maar een paraplu gaat toch wel nodig zijn. En misschien een dikke jas ook, want we raken niet hoger dan 13 graden. Het is pas in de loop van zondag dat het allemaal een beetje droger wordt. Niet helemaal droog, maar toch wat droger. En geleidelijk ook iets warmer. Zondag hebben we recht op 6.
0: Ja, dat is toch al net iets beter. Erwin, we gaan stoppen, hè. Is toch niet zo. maar België zit in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, ik wil daarmee afsluiten met een hele positieve noot. En dan schijnt de muzikale zon. Erwin, morgen horen we jou terug, hè. Tot dan, hè.
1: Tot straks en tot morgen. Yo.

0: Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Hartelijk welkom. En Bill Medley en Jennifer Wans kwamen net langs. Marianne Rosenberg, die moet nog komen. Zometeen al met Ich bin Vidu.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Iemand die in de popgeschiedenis een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, is meneer Cocker, Joe Cocker. Prachtige covers heeft hij gezongen en prachtige hits heeft hij gescoord. You Are So Beautiful, dat is er zo eentje. En die mag ik zo meteen draaien. Daar ben ik zeer blij mee. In de Good Morning Show natuurlijk. Het is 6:30. Sting!

0: kikker in de keel. Daar heeft hij niet alleen heel veel last van. Daar woont gewoon een kikker in zijn keel bij Joe Cocker. You are so beautiful. Het is 19:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Vrouwtje.
1: Goedemorgen. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper is bijna afgerond. Het parket van Antwerpen is op dit moment bezig aan de eindvordering. De Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Drie mannen werden opgepakt op verdenking van moord, onder wie ook haar toenmalige partner. Haar lichaam is nooit teruggevonden. Binnenkort moet de Raadkamer dan beslissen of het dossier wordt doorverwezen naar het Hof van Assise. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Dat is al van 2017 geleden. De twee presidenten gaan het vooral hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook over de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Het Amerikaanse Hof van Beroep besliste dat Trump zijn importheffingen dan toch mag doorduwen. Nadat een rechter eerst had geoordeeld dat die onwettig waren. En volleybal. Mazeik is de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde finale wedstrijd is zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste titel sinds 2019 en het is al de 17e titel in de geschiedenis van de club. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft wel fris bij 13 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ik heb van jou Rick Astley uitgehaald. Die staat klaar met Never Gonna Give You Up. Eerst eens even naar de weg kijken. Het valt reuze goed mee op deze woensdagmorgen. 48 kilometer in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar verlies je 16 minuten nu. Van Expo tot Vilvoorde de Koningslo. De E313 Lumme Antwerpen, daar komt 10 minuten bij. Van Massenhoven tot Wommelgem, ook 10 minuten trager. Op de E429 Doornik Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg, 10 minuten trager op de boom. Op de boom. Op de A12. En dan klinkt het beter op de A12 boom Antwerpen. Van Aartselaar tot Willerijk en ook 10 minuten erbij. Op de E19 Mechelen Brussel van Zems tot Machelen, andere vertragingen, maximaal 8 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: 11 over half 8.
1: We zijn woensdag vandaag. De 13e mei. Mocht je daaraan twijfelen. Ja, af en toe twijfel ik er ook aan, maar het is wel degelijk 13 mei. Frank Sinatra en Nancy Sinatra. Die zorgen zo meteen voor een heerlijk vader-dochter momentje.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.

Er is vanmorgen ook goed nieuws van de mensen die televisie kijken via Proximus. Telenet die had al een deal over het Belgisch voetbal, over de Jupiler Pro League. Voor volgend seizoen met DAZN. En Proximus heeft vandaag bekendgemaakt dat ze ook een deal gesloten hebben. Dus we gaan niet verstoken blijven van Belgisch voetbal. En dat is leuk nieuws voor de liefhebbers en voor de fans.

papieren zakdoekjes. Die heb je nodig. Ja, ik zeg dat niet zomaar, want Tom McLean die komt eraan met Cry. Na het overzicht van de krantentitels van vandaag woensdag 13 mei. De titels op de Vlaamse kranten op de voorpagina. En het nieuwsblad titelt vandaag: laat die finale maar komen, met een foto erbij van onze Belgische deelnemer aan het Eurovisie Songfestival van Escila. Twee Belgen dan toch niet besmet met hantavirus. En Vincent van Petegem staat ook op de voorpagina van het nieuwsblad met de taal die ik in het parlement hoor over onze ziekenfondsen, vind ik stuitend. Het laatste nieuws ook over het Eurovisie Songfestival op de frontpagina. Voor het eerst in 3 jaar België naar finale Songfestival. Vlaming op cruiseschip niet besmet met hantavirus. En 65-plussers klussen het meest bij al 181.000 Belgen met een flexijob. En van die 65.000-plussers, daar zijn er veel meer bijgekomen de laatste jaren. Ze zijn nu met 35.000. De standaard vliegtuiglawaai boven Brussel luidt juridische clash in. En befaamde speech van Lumumba na 66 jaar teruggevonden. Heeft het ook op het Songfestival op de voorpagina, maar dan over de Israëlische deelname. Hoe Israël het Songfestival inzet als propagandawapen, met een foto erbij van de deelnemer voor Israël, Noam Betan. Gent heeft te weinig koten en dus studentificeren sommige stadswijken. Studentificeren, vind ik een leuk woord. En Jonathan Holslag over de topontmoeting Trump-Xi. Amerika heeft China meer nodig dan omgekeerd. Gazet van Antwerpen: pancreaskanker is niet langer onbehandelbaar. Voor 10e keer op straat tegen beleid van De Wever. Dat gaat over de nationale betoging van gisteren. En 20 jaar na Hans van Temse, hoe zijn dodelijke reet door Antwerpen de wapenwetgeving veel strenger maakte. Het Belang van Limburg titelt ook iets over het Songfestival vandaag. Escila komt, of laat harten sneller slaan op de Eurosong, met een foto erbij. Limburgers zijn vaker langdurig ziek en berensterk, maar zij pakt de titel. En dat is de titel in het volleybal. En dat zijn ze, de titels uit de kranten.

0: Het wordt ook weer een dag vandaag vol met Eurovisie Songfestival herinneringen. En ik neem je mee naar 1991. Na het nieuws van 8 uur. Vond het Songfestival plaats in Rome. Rome. En toen stuurden we Clouseau.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go yellow!
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
0: Het is frisjes als je naar buiten stapt. Echt waar, een trui kan je gebruiken. Maar we zullen het verder niet over de lente hebben die in een diepje zit. Ik steek gewoon een tandje bij. Muzikaal, zo doe ik dat in de Good Morning Show. Blij dat je er weer bij bent.
10: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Het is 8 uur, er is nieuws met...
11: Goedemorgen. Vlaamse gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwervingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krivits in een brief. De discussie daar rond begon in maart, want wie bijvoorbeeld in de Limburgse gemeente Oudsbergen een gasboete van €53 kreeg, betaalde er nog eens €10 verwerkingskosten bij. Het gebeurde ook in andere gemeenten zoals Mechelen en Geel. Maar dat is onwettig, zegt Krivits. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren misnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 twee jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Esila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.
0: Een van de meest rustige ochtendspitsen in weken... En er staat op dit moment 66 kilometer file, geef Flitsmeister aan. Ik heb voor jou de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar komt 20 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan, 17 minuten trager. Op de E19 Mechelen-Brussel, van Zemst tot Machelen. 16 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 11 minuten trager op de E313 Randst-Antwerpen, van Randst tot Antwerpen-Oost. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 10 minuten bij. Van Tubeke tot Nijvassen-Steenweg en ook 10 minuten. De trager op de N16 Willebroek-Mechelen. Vanaf de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Andere vertragingen, maximum 9 minuten nu.
1: The Good Morning Show.
9: Met Johan Henneman.

Het Eurovisie Songfestival in 1991. Daar hebben ze ons land vertegenwoordigd. Clouseau met Geef het op. Dit is de Good Morning Show.

Dat is iemand wakker schreven, hè? Op een goede, swingende en stevige manier. Met Romantics. Het Eurovisie Songfestival is niet weg te denken hier bij Nostalgie Plus deze week. En we gaan straks weer bellen met een van de luisteraars die gestemd heeft voor de Songfestival Top 30 van vrijdag via nostalgie.plus.

0: Je hebt hem natuurlijk herkend. Een van Bee Gees, hè? Robin Gibb en Saved by the Bell. En nu naar Mexico. Het is feest bij de Humphrey Singers in de Good Morning Show.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verberkmoes brengt leven in je interieur.

Amerikaanse president Donald Trump die gaat wel wat verder vliegen dan Mexico, want hij is vandaag vertrokken richting China voor een driedaags buitenlands bezoek. Het is al van 2017 geleden dat ze elkaar nog zagen, Xi en Donald. En ze hebben heel wat te bespreken. Er is Taiwan, er is de oorlog in het Midden-Oosten. Die zou Xi het liefst zo snel mogelijk uit de voeten hebben, dat kan je begrijpen. China is trouwens een van de belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten van Iran. En er zijn natuurlijk ook de handelstarieven. En de ontmoeting die had eigenlijk al plaats kunnen vinden in maart, maar door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en Israël is dat allemaal uitgesteld. Ze hebben dus heel wat om over te babbelen. Ja, dat wordt geen kopje koffie, het wordt thee, denk ik. En het zal een serieuze pot worden, daar ben ik zeker van. En heel de internationale gemeenschap kijkt met belangstelling en met grote ogen naar die topontmoeting uit. Joe Jackson en dan Boney M.

0: Chris de Buck. Het is pure romantiek zometeen bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show met The Lady in Red en ook de Logical Song van... Punten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij BPost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij BPost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Maar het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. En dat is niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Horeca blijft de populairste sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan ook binnenkort ons voetbal kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de matchen van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen. Maar Proximus zal dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 beschikbaar maken. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Een hele kalme ochtendspits. Het is bijna een droom om onderweg te zijn op deze woensdagmorgen. Nu ook weer niet, want een aantal files zijn toch wel redelijk lang. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 17 minuten trager. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo. De Antwerpsring richting Nederland plus 13 minuten van Antwerpen Centrum tot Deurne. 12 minuten extra. Op de A12 Boom-Antwerpen van Aardstraat tot Willerijk. Op de E19 Mechelen-Brussel 11 minuten erbij van Zemst tot Machelen. En ook 11 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere vertragingen. Maximum 8 minuten.
3: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Muziek is belangrijk. Ook voor leerlingen op school. Ik vind dat dat in de midtermen moet zitten, deze Supertramp. En de Logical Song, meteen een heleboel wiskunde op noten. Boudewijn de Groot. Wat een man, hè. Wat een ster, een van de grootste sterren van de Lage Landen. Iconisch eigenlijk gewoon. Ook Verdronken Vlinder, een van zijn grote hits.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Er zijn mensen die gaan slapen en er zijn mensen die opstaan met het Eurovisie Songfestival. Fans in hart en nieren zoals Rick uit Schaarbeek. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rick, heb jij gekeken naar de halve finale gisteravond?
1: Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Ik zat met vrienden op café eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dus,
0: en daar stond het Eurovisie Songfestival niet op, denk ik.
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Ja, en dan gaan we een keer door naar de finale, zeg.
1: Ja, eigenlijk inderdaad. Ja, voor een keer ja, dat nog eens gelukt is. Hè.
0: Ja, de eerste keer in 3 jaar tijd. Scylla heeft het hem gelapt met Dancing on the Ice. Toch wel een nummer dat zeker in de top 10 zal eindigen. Dat is een gewaagde voorspelling misschien van mij. Maar er zijn veel mensen die dachten dat lukt nooit. Maar kijk eens aan, hè, ze staat er toch maar.
1: Nee, dat is waar.
0: Wij gaan het hebben over het Songfestival.
1: Ja.
0: Volg je het nog, het Songfestival?
1: Ik hoor je niet zo goed, excuseer. Ja.
0: Ja. En volg je het nog?
1: Ik volg het niet meer echt eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, vorig jaar heb ik wel nog gekeken. Maar we doen nu wel met vrienden een soort wedstrijdje eigenlijk. Iedereen krijgt een aantal landen en dan mogen we eigenlijk 1 liedje per land kiezen dat we hebben gekregen eigenlijk. Een liedje uit de geschiedenis en dan gaan we daar samen naar luisteren eigenlijk. En dan mag iedereen ook weer stemmen om opnieuw een hitlijst te maken eigenlijk.
0: Ja. Een beetje de Songfestival Top 30, maar dan een tikkeltje anders.
1: Ja, verstaan.
0: Heb je al iemand gestemd? Je hebt gestemd, daarom hang je nu aan de lijn, Rick. En je hebt toch wel een plaat gekozen die iedereen is bijgebleven. We zitten in de jaren 60, in 1966. Heb je dat zelf meegemaakt?
1: Nee, ik was nog niet geboren toen. Nee, ik ben geboren in 1990, dus
0: Oei.
1: Ik heb dat liedje pas veel later ontdekt. Ja.
0: Ja, en hoe heb je dat ontdekt?
1: Ja, eigenlijk, ik weet het niet meer exact hoe ik het ontdekt heb. Ik denk dat ik het ooit eens op televisie ergens heb moeten horen op in een of ander programma, een flashback-programma of zo. Maar ik herinner me wel dat ik het toen heb opgezocht op YouTube en ook gekeken heb naar beelden van toen. En het liedje deed mij wel direct iets, dus ik vond het wel heel mooi.
0: Ja, want de man waarover we het hebben is Udo Jurgens. Die won het Eurovisie Songfestival van Oostenrijk in 1976. 66, ja, we zitten in de jaren 60. Ja. Met Merci Chérie, dat is het nummer waarover dat je het hebt. En het doet wat met jou, hè?
1: Ja. Ik vond het een heel mooie tekst ook. Het is een heel gevoelig nummer over liefde en over afscheid. En ik krijg er toch altijd wel een kroppende keel van, ja.
0: Ja, je kan het ook helemaal uit het hoofd meezingen, heb je verteld.
1: Ja, als het opstaat, dan kan ik het meezingen. Maar probeer dat niet in het openbaar te doen, maar ja, bon. Als ik alleen thuis ben, dan gebeurt dat wel eens. Ja, zeker.
0: Het iets beter dan het voetbalduits van sommige grote voetballisten, denk ik dan.
1: Ja, het is ook een goede taaloefening, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Al begint het helemaal op zijn Frans met merci chérie. Ja. Niet echt Duits natuurlijk.
1: Ja, het is een beetje bedrieglijk. Hè, maar nee, het is voor de rest volledig in Duits, maar het begint inderdaad Frans. Ja.
0: Udo Jurgens, het Songfestival. Ja, toen het Songfestival volgens heel veel mensen nog een echt Songfestival was. En dat vind jij ook wellicht, Rick.
1: Ja, het was wat soberder toen, hè. Ja, inderdaad. Het was nog wat anders. Hè. Nu is het meer een show natuurlijk ook. En dat is normaal dat de dingen wat veranderen met de tijd. Maar het is soms ook leuk om terug te kijken naar vroeger en ook die beelden van toen te zien. Hè.
0: Ja, maar voor vroeger, voor de mensen die vroeger vaak naar het Songfestival keken, was dat natuurlijk ook wel een show, een belevenis op televisie. Hè. Je moet je dat een beetje voorstellen in die tijd. Ben je er klaar voor om mee te zingen met Udo Jurgens?
1: Ah ja,
0: met
1: alle plezier natuurlijk.
0: Ja. Oké, merci Chérie. Nee, we gaan dat niet uitzenden. Je mag dat gewoon rustig thuis doen, de radio op je hart zetten. Okay. En dan neem ik je nu mee naar 1966 voor jouw favoriet. En dat is merci Chérie. Rick, nog een hele fijne woensdag, hè?
1: Dankjewel voor jou.

0: Hij zette Australië op de muzikale hitparadekaart in 1975. Paul Kelly met Get Sexy. Het is 9:05 en dan gaan we nog altijd eens terug op dit moment naar onze weerman. Die was er vanochtend al rond 7:10. Maar hij zit hier nu terug toch voor even voorbij bij mij. Erwin Franks, Erwin, goedemorgen. Is er op dit moment nog ergens lente te bespeuren?
1: Dat is nog niet voor morgen. Op een nieuw lenteoffensief is het toch nog even wachten. En dat komt omdat we te maken krijgen met polaire lucht die dan ook nog eens onstabiel is. Er ontstaan buien, zometeen veel buien, intense buien met alles erop en eraan. Ook onweren is mogelijk. Hagel behoort tot de mogelijkheden en dat in combinatie met een gure west- tot noordwestenwind. Ja, het kan hierin niet echt warm worden. Vanmiddag wordt het hooguit 13 tot 14 graden. Het verlengde weekend is in hetzelfde bedje ziek. Zo simpel is het. Er ontstaan telkens pittige buien met kans op een donderklap, kans op hagel, ja, bij amper 13 graden. Nu, tussen de buien door is het wel droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is pas in de loop van zondag dat het toch wat droger wordt met geleidelijk meer zon en het wordt dan toch al iets warmer tot een graad of 17.
0: Stilletjes aan de goede richting uit heet dat dan. Dankjewel, Erwin.

0: Op zoek naar nog meer lente. Mike Oldfield en Maggie Riley bij onze zuiderburen. Het Eurovisie Songfestival na 9 uur, na het nieuws. Met een overwinning uit 1983 voor Luxemburg. Ken je haar nog? Corinne Hermes. Maar ja, als je het nummer zal horen, dan weet je ze meteen te plaatsen. Train
1: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL.
6: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: De volgende patiënt alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
15: Uh-huh.
14: Thuis.
15: Oké. Okay.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
12: Ah, ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar kreeg ruimte op.
12: Opruimen?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
17: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
0: Het is ook Songfestival in de Good Morning Show. Straks bel ik met Sergio, die deelnam in 2002 met Sister en ook met Eva de Porter. Zij volgt dat Songfestival voor het Nieuwsblad op de voet. Eén over negen, hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij Bpost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Horeca blijft de populaire sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de match van eerste klasse kijken. Want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen. Maar Proximus zal dit weekend ook al enkele wedstrijden uit Play-off 1 beschikbaar maken. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
0: 26 kilometer file, geeft Frits Meister op. We zijn er bijna door, door de ochtendspits. De vertragingen van 10 minuten en meer. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt een kwartier bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. 12 minuten erbij op de A12 Boom Antwerpen van Aartselaar tot Willerijk. En op de E313 Randst-Antwerpen plus 10 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen nergens meer dan 8 minuten. Er zijn niet echt veel files meer op dit moment.
5: Good Morning Show
17: met Johan Henneman.

Een bericht binnen over een busongeval in het zuiden van Frankrijk, in de Vaucluse. Een bus met 42 inzittenden, waaronder 37 tieners die terug op weg was naar ons land. Na een schoolreis die er is aangereden in de flank door een vrachtwagen. En er zijn eigenlijk 9 lichtverwondingen opgelopen. 9 lichte gewonde gevallen wil ik nog even meegeven.

0: Toch nog even terugkomen op dat busongeval van gisteravond in de Franse Vaucluse. Een bus werd daar in de flank geraakt door een vrachtwagen. 9 jongere tieners die op de bus zaten. Samen met een groep van 37 tieners die op schoolreis waren. Liepen lichte verwondingen op. Voornamelijk door rondvliegend glas. En 7 anderen die in shock verkeerden, die werden ter plaatse behandeld. Maar hoefden ook niet naar het ziekenhuis. En de vrachtwagenchauffeur die het ongeval veroorzaakte, die is voortvluchtig. Het gaat dus om een vluchtmisdrijf. Meer informatie krijg je uiteraard in onze volgende nieuwsuitzendingen. We gaan het hebben over het Eurovisie Songfestival. De halve finale van gisteren met de Eurovisie Songfestival Watcher. Wat een woord van het nieuws dat met Eva Navajal inmiddels.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Het Eurovisie Songfestival in de 60s en 70s en de 80s. En ook een groot stuk van de 90s nog. Was dat allemaal zonder halve finales. Maar dan, na de eeuwwisseling, dan zijn er de halve finales. En ook zoveel landen die willen deelnemen natuurlijk. En die moeten zich zien te plaatsen voor de grote finale van zaterdag. En gisteren de eerste halve finale in Wenen op de 70ste editie van dat Songfestival. En Eva de Poorter van het Nieuwsblad zei: kijk naar het Songfestival, ook voor de krant en ook voor ons. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eva, wat vond je ervan? Goed nieuws, hè?
1: Ja, ik had het niet zien aankomen eigenlijk, als we heel eerlijk zijn. Dus ja, dan maakt het natuurlijk wel heel tof, hè. Ze heeft het goed gedaan, maar dat mogen we ook wel zeggen.
0: Ja, inderdaad, want er was veel te doen over de Belgische deelname, over Escila. Veel negatieve dingen gehoord. En dan stond ze daar gisteren met Dancing on the Ice. Toch wel een knappe prestatie, vond ik, hoor.
1: Ja, zeker. En wat de kijkers natuurlijk niet gezien hebben, op maandagavond wordt de juryshow opgenomen. Dan mogen de vakjury's hun punten al uitdelen. En daar heeft ze het nog beter eigenlijk gedaan. Dus ik denk dat ze daar wel heel veel van haar score heeft gehaald.
0: Ja, dat belooft alleszins voor zaterdag. Hè. Iets minder misschien gisteren, maar zaterdag moet het volle bak zijn natuurlijk. Hè. Moet het er bonk op zijn, zoals ze dat wel eens zeggen in ons land.
1: Zeker, zeker. Dat gaat nog wel wat worden.
0: Ja, oké. Okay, goed. Heb je nog andere leuke dingen gezien gisteravond?
1: Een beetje van alles natuurlijk. Ja. We hebben denk ik wel twee topfavorieten aan het werk gezien met Finland en Griekenland. Daar was heel veel animo over. Zeker Griekenland. Ik zit in het, voor alle duidelijkheid, ik zit in Wenen, dus ik zit in de perszaal ook. En de Grieken daar hebben toch de tent op zijn kop gezet. Dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja, toch wel. Ja,
0: was een heel plezant nummer. Dat van Servia, dat vond ik ook wel straf. Die rockers daar.
1: Ja. Ik ben zelf ook... Of dat daar ook weer in zit. Overigens dit jaar ook iets meer rock act. Dus ik kan dat alleen maar toejuichen. Dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, wie ook indruk op mij gemaakt heeft, is Kroatië. De dames die hebben daar het beste van zichzelf gegeven, hè?
1: Klopt, heel goed qua totaalpakket. Het leek wel een filmteaser. Alles was heel filmisch in beeld gebracht, maar ook gewoon de muziek maakte het alsof dat echt... Ja, dat we een teaser kregen voor een nieuwe blockbuster. En het zag er echt heel goed uit. Klonk ook heel goed. Dus ik was daar ook wel aangenaam door verrast. Heette Lelijk, maar het was niet Lelijk. Ja.
0: Eva, nu zijn we mooi rond Israël gefietst natuurlijk. Want ik dacht eigenlijk, toen ik het nummer hoorde... Ja, had ik nu niet geweten dat het Israël was, dan was er niks aan de hand geweest. Want dat had perfect uit Frankrijk kunnen worden. Want eigenlijk vond ik dat wel een knap nummer.
1: Ja, dat mag ook gezegd worden. Hè. Het is objectief gezien best wel een heel goed Eurovisienummer. Noam Betten brengt het ook heel goed. Maar ja, voor het eerst was er gisteren ook protest. We hadden het nog niet eerder gezien.
0: Ja.
1: Oostenrijk is ook redelijk pro-Israëlisch ingesteld. Hadden zich ook vooraf uitgesproken als wij willen dat Israël erbij is. Israël hoort bij het Eurovisie Songfestival, zeggen de Oostenrijkers. De Duitsers hebben ook die mening. Maar ja, dat was voor het eerst protesten worden. Stop the genocide bijvoorbeeld in het begin. En er was wel wat gefluit en boegeroep. Zo vertelde collega's van Songfestival.be mij die in de zaal aanwezig waren. Dat was zelfs even iemand die moest weggeleid worden omdat, het toch aan de stok, omdat hij het aan de stok kreeg met security. En ik geloof, vier mensen in totaal zijn uit de zaal gezet.
0: Ten ding was er eigenlijk niks van te merken, als ik het me goed kan voorstellen. Eva, nog een pronostiek voor zaterdag, voor Escila?
1: Het gaat niet eenvoudig worden. Ze is ingedeeld in de eerste helft van de finale. Dat is meestal een ondankbare plek, laten we zeggen. Dan word je soms wel eens vergeten bij het publiek naar het einde toe. Maar ik ga...
0: Ja.
1: Dat zou misschien wel kunnen lukken. Als het goed doet in de juryshow, zal dat wel zeker lukken, denk ik.
0: Dat wordt een mooi resultaat. We gaan ervan uit, Eva. Dankjewel om te kijken en nog veel Songfestivalplezier, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Volgend jaar krijgen ze hun eigen museum. In hartje Londen. In het oude gebouw van Apple. Van hun platenfirma waar ze dat concert nog gaven. Het live concert. Paul McCartney heeft dat verteld. En ja, de Beatles fans die weten meteen waar naartoe staat daar misschien wel op het programma. Voor de toeristen die naar Londen trekken en die wat van de Beatles willen meeplukken natuurlijk. 18 kilometer file nog, dit zijn de vertragingen van 5 minuten. En meer Antwerpse ring richting Nederland, plus 7 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En 16 Willebroek-Mechelen, 6 minuten trager vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Ook 6 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Strombeek. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna, Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen nergens meer dan 5 minuten. Eigenlijk is de ochtendspits zo goed als opgelost. Straks Sergio over het Eurovisie Songfestival in 2002, waar hij naartoe trok. Maar nu Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: En dan stond hij met zijn mond vol tanden, bij wijze van spreken. Want zij was er mee weg met die woorden. Meatloaf bij Nostalgie Plus. En straks in de Good Morning Show, Sergio over zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. En dat was in 2002.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

En dan wil je een bloem in je haar. En dan wil je naar Amerika. En dan wil je in de buurt zijn van de mama's en de papa's. California Dreaming bij Nostalgie Plus. Het Eurovisie Songfestival. Songfestivalweek hier bij Plus. Ook in de Good Morning Show. En nu neem ik je mee naar 2002. Sergio stond toen op het podium in Estland. Met The Ladies en met Sister.

0: Sergio en de ladies en Sister, ook wel bekend geworden met de fameuze flikvak. En Sergio, die hangt aan de lijn. Sergio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan. Goedemorgen, luisteraar van Radio Nostalgie.
0: Ja, en hoe is het met jou? Alive and kicking?
1: Ja, ik heb het slechter gehad. Nee, alles gaat goed. Gelukkig zijn beter en beter, dus het gaat een goede richting uit.
0: Jij bent al aan het optreden, hè?
1: Ja, ik ben 14 dagen geleden ben ik met mijn eerste optreden begonnen. En ik heb 4-5 dan achter de rug en dat is allemaal goed gegaan. Dus ik ben zeer tevreden met het resultaat. Natuurlijk, we worden ook een jaar ouder. En dat van nog die zotte kuur te duren op het podium, zal ik bedoel dan... Zal toch nog mislukt ronddakken of zoiets. Denk ik dat dat verleden tijd is.
0: Ja, de flikvlak ook, denk ik.
1: Ja, je bedoelt dat jij wat gedaan hebt op het Deure Songfestival.
0: Ja.
1: Ja, de mensen zeggen dat altijd, maar iemand had een gymnastiekder of turner die zijn haar komen, echt in feite was al een mislukte ronddap.
0: Het was wel een stunt natuurlijk, lang voor de kniezwengel in zwang raakte, was jij er natuurlijk al op het podium. Maar dat is typisch Sergio. Zeg, dat Songfestival optreden, hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, met gemengde gevoelens uiteraard. Hè. Maar het Euro Songfestival heeft me wel geleerd dat ik eigenlijk niet zoveel van muziek ken. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Uh-huh. Ik dacht dat ik daar iets van kende, maar dat heeft me geleerd dat ik toch niet veel van muziek ken. Bijvoorbeeld gisteren ook. Ik heb een stukje naar die voor de halve finale gekeken. Ja. En dan zie ik, met alle respect voor Griekenland en zo, maar dat is in mijn eigen moment toch, ik begrijp het niet meer. Ik snap het niet meer. Dat is, maar dat zal mij liggen. Dat smaken verschillen uiteraard. Hè?
0: Ja, het is nog een van de favorieten ook volgens wat dat ik gehoord heb.
1: Ja, dat begrijp dan. Ik begrijp.
0: Ja.
1: Ik kan er geen uitleg aan geven. Als ik het zie, ik heb zoiets van, dat kunnen 10 kameraden van mij als ze op zijn café ook zeggen. Dat is, ik begrijp het niet.
0: Ja, er is natuurlijk veel veranderd. Het was ook wel een show, als je niet goed tegen lichteffecten kan, amai mijn ogen.
1: Ja, dat klopt. Maar hetgeen wat het meeste stoort is natuurlijk dat vroeger altijd in de mate van het mogelijk werd ontkend. Dat is eigenlijk echt een politiek gegeven. Hè?
0: Dat is waar. Hè?
1: Dat kan iemand niet ontkennen. Hè? Dat is, en sowieso, een liedjeswedstrijd is altijd competitief een beetje... Stel er toch altijd al de grote vraagteken achter die tegenstander het zelf ook gedaan hebt. Het is niet trouwens als bij sport bijvoorbeeld, of de voetbalwedstrijd, of weet ik wat. Je ziet dat ook gisteren, dan de landen die doorgegaan zijn en de landen die niet doorgegaan zijn. Allee, ja, gisteren bleef voor mij niet. In het algemeen hetzelfde wat er doorging of niet, dat we nooit niet begrepen hebben.
0: Sergio, ik wou ook nog weten, jij treedt nu terug op als Touch of Joy.
1: Ja. Dus nu 22 mei in Middelkerken hebben we onze eerste live on tape optreden van Touch of Joy. Wordt openbaar. Hè. Uh-huh. En dan het volgende is 29 mei, de nacht van Affingem.
0: Ja.
1: En dan is juni de Zonnebeke de Badjes. Dan weet ik niet meer van buiten.
0: Oké, ja. Maar we weten het al sinds 22 mei in Middelkerken, 29 mei. Ja. Dan in Affligem. En je komt weer goed op dreef. En dat hoor ik natuurlijk heel erg graag van je. En dan wil ik nog één ding weten, Sergio. Welk is jouw favoriet songfestivalnummer? Aan welk nummer heb jij bijzondere herinneringen?
1: Ja, ik bedoel dan herinneringen. Ik vond een hele goede zanger. Dat was Songfestival 1989.
0: Ja.
1: Van de UK, van Groot-Brittannië. En dat was het nummer Why Do I Always Get It Wrong? Van de Black Report. Dat weet ik eigenlijk toe, dat weet ik nog. Het eerste was ook nog, de stad was toch het voormalige Joegoslavië.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is hierbij geboren. De lijn valt een beetje weg, Sergio, maar ik had al sinds daar. Live report, lang geleden dat we het nog eens gehoord hebben. En dankzij jou zit er nog eens op de radio. Sergio, bedankt voor het gesprek en nog veel succes met Touch of Joy. Hè?
1: Ja, bedankt, Johan.
0: Dag, Sergio.

Ze werd de tweede op het Eurovisie Songfestival, waar ook Sergio stond met zijn ladies. Dat was in 2002. In Tallinn Live Report heeft Sergio gekozen met Why Do I Always Get It Wrong? Leen zit helemaal klaar met vrouwentongen en met het Songfestival. Uiteraard ook. Dit is Gloria Gaynor nog op deze woensdagochtend met Never Can Say Goodbye.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Ja!
5: Carrefour.

0: Tano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
9: We starten vrouwentongen zometeen met de Eurovisie-inzending voor Noorwegen in 1985. En een winnaar.
10: Your golden years. Nostalgie.
9: Het is precies 10:00. Het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker duizenden stalen waren langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Bpost vindt het zelf een vervelende situatie. Het leger heeft vorig jaar zo'n 3000 extra militairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste cijfer in 5 jaar. Blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Ook kwamen er nog eens 800 reservisten en 700 burgerpersoneel bij. Meer dan 8 op de 10 nieuwe recruten zijn mannen. Minister van Defensie wil tegen 2029 nog eens 5000 militairen extra tot een leger van 35.000 personeelsleden. En in Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus, waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.
8: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Socks met La Dead Swing. Dat is Noors voor Let It Swing. En de inzending dus voor Noorwegen in 1985 naar Göteborg in Zweden. En daarmee werd Noorwegen voor een eerste keer winnaar van het Eurovisie Songfestival. 10 jaar later deden ze dat over, Secret Garden met Nocturne. En in 2009 Alexander Rybak met Fairy Tale. Wie weet dit jaar, ik heb geen idee of Jonas Love tot de favorieten behoort met Ja Ja Ja, want morgen staat hij, denk ik, is nog niet geweest, hè, in de halve finale. Voor Essila is dat alvast goed afgelopen en wordt het zaterdag nog wel tof om te kijken, als je eigen land deelneemt natuurlijk. Of België misschien kan winnen, ja, wie weet, ik ken er niks van. Dus voor mij kan het allemaal. Goedemorgen, let's listen to the music met de Doobie Brothers zometeen, maar eerst hoppa naar San Francisco. Welkom bij Vrouwentongen en Nostalgie Plus.

0: En dat is wat wij doen. 24 op 7. Listen to the music met jou als toehoorder.
1: Leen gaat vreemd.
0: Wat zouden we zonder jou zijn? Niks. Leen gaat vreemd. Eurovisie Songfestival deze week met gisteren Vicky Leandros. In Leen gaat vreemd. Après toi, waarmee ze won. En gisteren was ze ook bij de opening van het Eurovisie Songfestival in Wenen met L'amour est bleu. Ze zong goed, het is te zeggen, ze zong niet live, heb ik mij laten vertellen. Maar dat is niet erg, het was schoon en ze had een schoon kleedje aan. Onze inzending in 1969 naar Madrid was deze.

0: Gente di Mare, de mensen van de zee, Totsi en Raf met een derde plaats daar in 1987. Wat gaan we straks helemaal beluisteren? Jennifer Jennings, dat is keuze A. Of Gente di Mare, dat is keuze B. Je brengt je keuze in via onze site nostalgie.plus. Je kan dat doen via een berichtje, maar je kan dat vanaf nu ook doen via WhatsApp. En WhatsApp, dat is het klein icoontje daar op onze site. Dat staat daar, je tikt daarop en je neemt of je tikt je berichtje in je WhatsApp-berichtje in dat geval. In beide gevallen zie ik ze verschijnen in mijn berichtenbox A. Jennifer Jennings en B. Gente di Mare.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: Het bondnummer in 1983 voor Octopussy. Een bondfilm met Roger Moore natuurlijk. Rita Coolidge. Heel mooi liedje. Wat een mooie stem is Rita Coolidge toch. Dus voilà. Nog één keer de twee mogelijkheden voor de Leen gaat vreemd. A. Jennifer Jennings en B. Gente Di Mare van Tozzi en Raf. Dus via een bericht via onze site of via dat WhatsApp-icoontje. Maar je kan ook ons nummer in je telefoon zetten. En dan kan je voortaan rechtstreeks via een WhatsApp-berichtje naar ons reageren. En dat nummer is 0477-900-800. Dus het nummer van Nostalgie Plus voor de WhatsApp-berichtjes is 0477-900-800. A of B? Maak je keuze. En ik zie het verschijnen in mijn box.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe
5: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Mens bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yo!

0: Misschien wel op de favoriete playlist van Theo Franken. Een recruteringssong voor het leger in de Navy. Village People in 1979.
1: Gaat vreemd.
0: Allemaal goed en wel, maar we gaan vreemd zoals elke dag. Maar deze week is dat richting Eurovisie Songfestival. Omdat die koorts volop woedt natuurlijk. Twee mogelijkheden zoals elke dag. Jennifer Jennings. Het liedje van Louis Neefs in 1969, waarmee hij zevende werd, of Gente di Mare, derde plaats voor Italië, verzekerd voor Tozzi en Raf. Er is van alles binnengekomen, vooral veel A's, ook veel B's, maar het is toch Louis Neefs die jullie nog eens wil horen. En met bijzonder veel plezier natuurlijk.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op de

heeft alles wat een Eurovisie Songfestival liedje moet hebben. Zo feestelijk, zo blij met veel trompetjes. Maar het mocht niet zijn in 1969. Hij werd zevende samen met Ierland, geloof ik, het jaar dat 1969, dat er vier winnaars waren. Nederland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat ze nadien die puntensysteem, die puntentelling, dat ze dat hebben veranderd om dit te vermijden. Morgen mag, of mogen, want ze zijn met twee Tozzi en Raf het opnieuw proberen. Met Gente di Mare. En ze nemen het dan op tegen een nummer 2 voor Spanje ooit.

0: even feestelijk als die Jennifer Jennings van daarnet. En die trompetjes die het hem doen. Hey. Freedom van Wham! Je zijn ze, hè. Ah, heerlijk, die trompetjes.
1: Lekkers met Leen.
0: Ik ben met een koolhydratenarm dieet bezig. Hè. Al 2,5 week. Het is toch elke dag weer een uitdaging om iets te bedenken dat lekker is. Anders is dat een stuk vlees en appelmoes en patatjes of zoiets. Nee, gisteren heb ik, en ik snuister dus nog al eens in een kookboek van Pascal Nasus. Gisteren heb ik een kippetje met spinazie en rode biet in een rode curry met kokosmelk gegeten. Half recept van Pascal en half van mij. Maar het was lekker en ik kook dan voor 2 dagen, dus vanavond wordt het nog eens van dat maar lekker, zeer lekker. Timon gaat zo meteen iets klaarmaken. Wat we nogal eens bij de Chinezen bestellen, zeer zeker, maar ook wel tof om eens zelf aan te wagen.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is alweer een tijdje geleden en ik denk dat het Fabienne was. Schiet mij niet dood als het een andere naam is, maar ik denk Fabienne. Die zei, wij halen nogal wel eens bij de Chinees van alles. En we eten dan, bestellen dan vaak ook lumpia's. Maar ik zou dat eens willen zelf leren maken.
2: Ja, lumpia's.
1: Daarvoor moeten we bij jou zijn. Hè?
2: Ja, het is een beetje werk, maar dat is ook een van de gerechten dat ik eigenlijk al... Als ik 15, 16 jaar was, merkte van eigenlijk is dat niet zo moeilijk. En is dat wel lekker, omdat je kunt er je eigen touch mee geven.
1: Ja.
2: Dus wat ik vaak ga doen, is ik ga vullen met kip. Met kippendijen. Dus ik ga meestal ongeveer 500 gram kippendijen gaan halen in de winkel. Of bij de slager.
1: Ja.
2: En die ga ik eigenlijk in een pan doen. Met 200 milliliter bouillon, kippenbouillon. Ik ga daar look bij doen, ik ga er een teentje gember bij doen, 2 eetlepels sojasaus en vissaus. En eigenlijk gaat uw kippenbouillon in een soort van gember, spicy knoflook, bouillon.
1: Pimpje zo op.
2: Ga dat eigenlijk heel traag gaan koken. Dus ongeveer een 30 tot 40 minuutjes, maar echt op een laag vuur kunnen. Dat die bouillon gaat er een beetje uitkoken. En dan kunnen we hem perfect poelen. Maar dat heb je in de basis
1: eraf trekken.
2: Zo heel,
1: het vlees eraf trekken.
2: De getrokken kip, die dat je dan kunt gaan vullen in je lumpia vellen. En dan voor in je lumpia zelf ga ik nog wortel gaan fijnsnijden. Ik ga een beetje witte kool, ui en glasnoedels.
1: Dus
2: glasnoedels kunnen in de supermarkt kopen. En eigenlijk moet je dat maar gewoon weken in water.
1: Ja.
2: En dat wordt al soggy. En dan is het een beetje oefenen. Hè. Je hebt je lumpia vellen.
1: Dat zijn speciale vellen hè, die je kan kopen. Dat is niet gewoon bladerdeeg. Hè?
2: Nee, dat is een soort brikdeeg. Hè.
1: Brikdeeg, ja.
2: Dus dat koopt eigenlijk, kunt je in de supermarkt gaan halen. En dan, ik zei het is een beetje oefenen. Mijn eerste lumpia's, die sprongen allemaal open in de frituur. Maar om duur heb je wel wat door hoe dat moet.
1: Uh-huh.
2: Dus je moet eigenlijk je kip leggen. Glasnoedels, daar je groentjes bij, je wortel en je witte kool. En ik kruid er af en toe al een klein beetje bij daar in de basis. Klein beetje peper. En zo soms ik heb zo van die teriyaki saus.
1: Ah, ja.
2: Gewoon klein
1: beetje.
2: Teriyaki saus ertussen. Dat gaat ervoor zorgen dat je zo als je in je lumpia bijt, dat er van binnen ook al een soort sausje zit.
1: Maar ook niet te veel natuurlijk.
2: Niet te veel, want gaat springen. Hè.
1: Ja.
2: Ja, gewoon even een streepje erover. En dan gaat een eitje gaan loskloppen. Heb ik de randjes van je lumpia vel in vet met eigeel en je eiwit. En dan is het een soort draaien. Hè. Hetgeen dat ik meestal doe, is ik ga eerst de linker en de rechterflap naar binnen plakken.
1: Mm-hmm.
2: En dan zorgen dat al mijn vulling onderaan ligt. En dan eigenlijk hem naar, soort naar boven vouwen. De onderste flap naar boven vouwen en dan gewoon doorrollen.
1: En dan oprollen.
2: En dan heb je, en je moet maken dat je lumpia dat hij stevig gerold is. Hè.
1: Ja, en dat hij goed dicht is?
2: Dat hij dicht is, maar daarvoor zorgt dat eigeel.
1: Ah, ja.
2: Daarvoor zorgt het eitje dat je losgeklopt hebt. Dus 2 flapjes naar binnen, goed stevig beneden en dan dichtrollen. En dat maakt het dus zo groot als dat je wilt. Hè. Maar ik heb wel graag zo van die fijne kleine lumpiatjes voor bij een aperitief. Ik maak er altijd een sriracha mayonaise bij.
1: En wat?
2: Sriracha? Ja. Dat zijn al die moeilijke woorden de laatste weken. Sriracha mayonaise. Sriracha, dat zijn nu die rode flessen van die spicy sauce dat je kunt kopen in de winkel. En ik doe dat gewoon 2-1. 2 lepels gewone klassieke mayonaise en 1 lepel sriracha. En maak dat zo spicy als dat je wilt. Maar ik vind dat wel een leuke dip voor bij mijn lumpia.
1: Zeg, en die lumpia's, hoe lang moeten die in de friteuse?
2: Niet te lang, hè, want alles is al gaar. Dus het ene dat je wilt is natuurlijk je wortel, dat is rauw. Dus dat gaat nog een klein beetje moeten verder garen, maar ik is je kip perfect. Dus ik zeg ook gewoon totdat hij op een 180, 175 graden, 180 graden, totdat je lumpia goudbruin is.
1: Goudbruin, want en dan eruit halen.
2: Eigenlijk is alles binnenin al gaar, hè.
1: Ja. En voorzie iedereen extra om het te proberen. Dat is zoals pannenkoeken, hè? Het is eigenlijk allemaal zoals pannenkoeken.
2: Misschien
1: hè?
2: Moet je dat niet direct maken als je volk hebt. Maak dat eerst een keer thuis voor je familie. En dan kun je misschien een keer uitpakken als je vrienden hebt. Over de vloer.
1: Lumpia's, we gaan ze maken. Voilà. Je kan het beluisteren op onze site of het nieuwsblad. Timon, afspraak morgen?
2: Ja, morgen. All right.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
6: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
7: Zometeen een van de winnaars uit 1969 van het Eurovisie Songfestival. Eén van de vier. Maar welke? Your golden years. Nostalgie Plus. Het is zo goed als 11 uur nieuws krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Geneeskundedocenten vrezen een overschot aan artsen. Ze maken zich grote zorgen over de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra studenten toe te laten tot de artsenopleiding. Het is een maatregel om de patiëntenstops bij huisartsen en ellenlange wachtlijsten bij specialisten in het ziekenhuis op te lossen. Maar volgens de docenten heeft dat vandaag geen effect, want nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar afstuderen en dan zou het tekort al opgelost zijn. In Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. En in Loosdrecht in Nederland is een betoging tegen een noodopvang zwaar uit de hand gelopen. Betogers protesteerden tegen de komst van een groep asielzoekers die er tijdelijk opvang krijgen. De relschoppers gooiden fakkels en vuurwerk op het terrein. Omliggende struiken vlogen in brand en toen de brandweer aankwam werd de doorgang versperd. De politie kwam ter plaatse en stuurde de betogers weg. Eén persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
6: Vrouwentongen met Leen de Marais.

De liefdesprongetjes in het hart van Lulu. Foldervreter Chris kan niet live naar de studio komen straks, maar ik mag hem wel bellen over wat de grootwarenhuisfolders zeggen. Morgen lees je dat in het nieuwsblad en in de app. Maar vandaag hoor je het dus hier alleen vrouwentong. Het zal gaan over iets interessants bij Aldi en het is niet om te eten. Over iets gratis voor aan de poep. En twee supermarkten die elkaar aan het pesten zijn. Eerst Billy Joel nog en Leo Sayer. De mannen van de schoonliedjes, hè.

0: Het uitspreken is soms moeilijk, maar een liedje schrijven, dat gaat hem beter af blijkbaar. Leo say more than I can.
1: Foldervreter Chris.
0: Niet live in de studio, hij hangt wel aan de telefoon. Dag Chris, goedemorgen.
2: Dag Leen, goedemorgen.
0: Iets merkwaardig te koop bij de Aldi. Enfin, het is geen merkwaardig ding, maar wel om bij de Aldi te kopen.

0: Ja, een smartphone van een Aldi, letterlijk gezegd.
1: Is dat dan een goeie?
0: Het is een Samsung, dus het is een merk. Samsung. Ja. Galaxy A17 en daar staat knalprijs bij, €145. Dat is geen geld, maar ja, je kent me, dan moet ik dat toch even checken. Hè, of dat echt een knalprijs is.
1: Ja.
0: En dan zie ik op de site van Samsung zelf €229. Dus ja, dat is al veel meer. Maar ja, dat is typisch als een adviesprijs. In het echt betaal je minder dan. Maar bij de Krevel en Van den Borre is het €179. Wat nog altijd meer is. Ik vind alleen nog één op de webshop gomibo.be. En dat is €139.
1: Dus toch eigenlijk wel een kopie.
0: Ja, wie een nieuwe smartphone nodig heeft en denkt van, ja, die ene, dat is wel mijn ding, dat is wel een deal in de Aldi, dus voilà.
1: Ja, een smartphone van de Aldi, letterlijk, ja. Maar het is wel een Samsung. Dus voilà, goed. En dan, ik heb het geteased als iets gratis voor aan de poep.
0: Ja, iets gratis voor aan de poep. Voor jonge ouders of mensen met kleinkinderen. Ik ken iemand.
1: Ja, voilà. Zeer zeker.
0: Pampers. In het Kruidvat is er zo weer een cashback-actie. Dus je kan een pak Pampers van het merk kopen. Wel maat 4. En dan moet je dat ticketje indienen. En dan krijg je centjes terug. Dus als je zo'n pak Baby Dry Pants maat 4 koopt voor €15,49, dan die ticketje in. En dan krijg je dat geld terug. Dus ja, gratis, dat is altijd meegenomen. Hè.
1: Ja, het is nog een beetje te groot voor de poep van mijn kleinzoon. Maar ik zou dat kunnen kopen. Voor, ja, want binnen 6 maanden kakt dat nog altijd. Hè. Dus,
0: zeker.
1: Ja, ja, wel. Ik zal met dat. En mag je er dan 2 kopen ook, of 3?
0: Nee, waarschijnlijk. Eentje. Het is wel eentje per gezin of huishouden. Maar ja, bijvoorbeeld als je aan de buren vraagt om ook eentje te kopen, dan kun je zo wel een voorraad inslaan. Hè.
1: Dus, alright, dus gratis Pampers bij het Kruidvat. En dan 2 supermarkten die elkaar pesten. Wat is dat toch met die supermarkten, zeg? En welke supermarkten zijn het?
0: Je had sowieso... Lidl heeft deze week weer 100 producten in prijs verlaagd. En dat is altijd al een beetje plezant om zo te elkaar te jennen. Maar, en dan heeft Lidl nu ook in de folder iets gezet van zo'n blikjes energiedrankje. Daar staat erop, bespaar niet op je energie, wel op je boodschappen. En daaronder staat hun blikje voor €0,29 en dat van de Aldi voor €0,49. Dus eigenlijk zijn ze van weer, wij zijn goedkoper dan Aldi.
1: Dus alle 2 in het foldertje van de Lidl. Ik dacht eigenlijk dat dat niet mocht.
0: Ja, vroeger mocht dat niet, maar nu wel.
1: Je mag vergelijken dus. Ja.
0: Je mag mocht dat niet van de wet, maar nu wel. En dan heb je nog een plezante aflevering in de supermarktoorlog. Aldi, die zetten altijd op hun site de folder van volgende week. En daar hebben ze nu alle prijzen van de promoprijzen van fruit en groenten en al wazig gemaakt. Zo'n beetje geblurred, omdat ze niet willen dat de concurrentie meekijkt. Maar anders, ja, als ze zoiets hadden, volgende week staan de wortels hier in reclame voor 60 cent voor een kilo, dan kon Lidl rap daaronder gaan en hun promo counteren.
1: Maar de consument weet het daarmee ook niet.
0: Nee, je weet alleen, de wortels staan volgende week in reclame, maar je weet niet voor hoeveel.
1: Je kan vermoeden dat het lager gaat dan alle concurrenten, maar je weet niet hoeveel.
0: Ja. En de zondag ervoor, dan zetten ze de prijzen er weer op. Het is een beetje de kleuterklas in de supermarktwereld.
1: En het is vooral je bezighouden, of je klanten bezighouden met... regelmatig naar de site gaan kijken, hè, van staat het er al op? Is het al onblurred of niet? Ja, mijn god zeg.
0: Voor mij is dat plezant om te volgen.
1: Ik kan het geloven, en voor ons ook, want wij kunnen dat allemaal volgen via jou. Alright.
0: Voilà.
1: Chris, hartelijk dank. Tot volgende week, hopelijk, bij mij in de studio.
0: Dan ben ik er live. Zeer zeker. Oké.
1: Ciao.

0: van mijn favoriete David Bowie songs, Rebel Rebel. En zometeen een van mijn favoriete songs, Tout Court. En dat is een duet tussen of met Suzy Quatro en Chris Norman.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
5: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee, tegen mij. BTW, broddervader.
4: Halleluja, brother Bambi.
7: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

Zo lopen er genoeg rond, hè. Dirty old and young man, you can't keep your hands to yourself, the 3 degrees. Ze is 6 jaar ouder dan hij, maar hij had er een boon voor. Een stevige boon. Ze is dan ook een landgenote van hem. Paola Ruffo di Calabria. Hier is Salvatore Adamo.

1979 van Suzy Quatro en Chris Norman. Wij doen helemaal Eurovisie Songfestival. Deze week hier bij Nostalgie Plus met morgen Nick en Eva in de studio over een podcast op de app van het Nieuwsblad over de liedjeswedstrijd met als thema morgen de rol van de politiek. Met Michel ook, 100% Songfestival deze week. Terwijl Michel zich stilaan mag voorbereiden op de Songfestival Top 30. Het is te zeggen, op zijn samenwerking met Sepp, want die moet nog samengesteld worden door jou. Via onze site, hè, Nostalgie Plus, stuur ons door wat jouw favoriete Eurovisie Songfestival liedjes zijn. Dat willen wij horen op de site. En dan vooral vrijdag luisteren tussen 4 en 7 natuurlijk naar Nostalgie Plus.

Tot bijna 6 minuten over 11:30. You're my heart, you're my soul, modern talking. Cocaine is een nummer geschreven en opgenomen door J.J. Cale, maar Eric Clapton maakte de song populair. Een waarschuwing tegen de gevaren van cocaïne werd later gezegd, terwijl Clapton tijdens de opnames zwaar verslaafd was aan cocaïne en eigenlijk net afgekikt was van heroïne. Ik veronderstel dat hij nu van alles af is, want de mens leeft nog altijd, treedt nog altijd op, zoals onlangs nog in ons land. Hij doet dat bijzonder goed. Kan goed gitaar spelen, zegt 3 woorden tijdens een optreden. Met andere woorden, een spraakwaterval is het dus niet. Hier is hij.

0: eerste Slow Hand, Eric Clapton, Cocaine. Zometeen weer een duetje. Het duetje van de Lage Landen. En het situeert zich in 1969. De zomer van Flower Power en van Liefde. Lisbeth List en Ramses Shaffi.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
6: JBC!
10: Voorwaarden op jbc.be.

0: Het is bijna 11:11. Dit waren Casey en zijn Sunshine Band. Morgen bel ik met Julius Personen, net als vader Dominique, proeversmuller en vooral kenner van chocolade. Hij heeft een nieuw boek uit, Raw. Daarover ga ik het met hem morgen hebben. En natuurlijk is er een boek voor jou. Michel, zometeen met niets dan Eurovisie Songfestival. Johnny Logan mag dan officieel Mr. Eurovision zijn. Michel, is dat voor ons officieus? Smakelijk eten.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Elke dag 1 uur lang muziek uit het Songfestival uit de gouden tijden. Vandaag een liedje uit 1970.

Goed gevonden, intuïtief heb ik je nu al lief. Dat is rijmen en dichten zonder je schil op te lichten. Hearts of Soul en Waterman. Hearts of Soul, drie zussen, Maassen, die voor Nederland gingen met zo'n lekker lui hangmatliedje. Dat was gedurfd. Ze wonnen ook niet, ze kregen maar 7 punten, eindigden zevende. Met 7 punten op een 7e plaats eindigde het puntensysteem zat toen nog helemaal anders. Julio Iglesias deed mee Mary Hopkin, maar het was een onbekende zangeres die voor Ierland won. Daarna met All Kinds of Everything. Nu, de zusjes Maassen hebben natuurlijk nog meegedaan voor België als Dream Express met Lux Mets. En een van de drie zusjes heeft ook nog solo meegedaan voor de RTBF. Stella en Situem aan muziek, maar ik vertel niks nieuws. Maar hun mooiste inzending blijf ik deze vinden. Waterman van de Hearts of Soul, straks in 100% Follett Go Song Festival.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
9: Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
13: Oké.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad...

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
3: Dankjewel, Leen. En die eindigde met een mooi boeket van Barbra Streisand en Neil Diamond. Zometeen 100% Songfestival. Your golden years. Nostalgie Plus. Eerst heb je het nieuws te goed van Bart van Langhoven.
4: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum UNIA ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaat over strafbare feiten zoals slagen en verwondingen en intimidatie. Maar de meldingen zijn een forse onderschatting, zegt UNIA. Want bijna 9 op de 10 slachtoffers doet geen melding. Er zijn vorig jaar meer dan 30.000 huwelijkscontracten gewijzigd. Dat zijn er een pak meer dan dat er nieuwe bij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. Vooral 60-plussers passen hun huwelijkscontract aan. Ze willen hun partner extra beschermen als een van de twee overlijdt. Maar ook schenkingen en erfenissen worden mee opgenomen in het contract. Jonge koppels passen dan weer hun huwelijkscontract aan, vooral als hun eerste kindje geboren wordt. De moeder en stiefvader van de Roemeense jongen Raoul zijn definitief veroordeeld tot elk 30 jaar cel. Ze tekenden geen cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Gentse Hof van Assise. Raoul werd 3 jaar geleden dood teruggevonden in een sportzak in het Gentse Houthok. Hij was mishandeld en vermoord door zijn moeder en haar ex-partner. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
3: Dankjewel, Vrouwtje. Ik moet dringend naar een optiekzaak. Want de gelijkenis tussen Bart en Vrouwtje is volkomen zoek. 6 files, maar vooral uitkijken. Op de E19 Breda-Antwerpen, daar verlies je 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 25 minuten ook van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen, 15 minuten van Massoven tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland, 14 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog, heel merkwaardig, E40 Jabbeke-Veurne. Daar verlies je 13 minuten van Gistel tot Middelkerken.

0: Mooie benen, mooie benen. Dat moeten toen heel wat mannen in 71 gedacht hebben. Want Clodagh Rodgers stond in hot pants met glinsters op het podium van het Songfestival. Mijn ouders vonden het ordinair. En misschien de reden waarom Engeland dat jaar pas vierde eindigde. Maar ze hadden toen al wel iets te veel dezelfde hoempapa-nummers gestuurd. En ook dat zal meegespeeld hebben. Welkom, dag 3 in de Songfestivalweek. Gisteren de eerste halve finale. En België ging zowaar door. Ik weet niet meer wanneer ze dat gevaart opbliezen tot 3 uitzendingen. Toen boette dat wel wat aan magie in. 3 mei 86, dat staat nog wel helder voor de geest. Want toen won België afgetekend. En vanaf dan was de normale jeugd van Sandra Kim voorbij.
1: 100% winnaar.

The Archies, een studiobandje met een eigen tekenfilmserie en Sugar Sugar na Carola. Winnares van het Songfestival in 91 met Captured Like a Love Storm. We draaiden de originele Zweedse versie van Gat Af en Stormvind hier bij Nostalgie Plus. Een zeer goede middag. Tot 4 uur vanmiddag hou ik je gezelschap hier met de lekkerste muziek die we uitgekozen hebben. En die brengt ons zometeen in 1985 met Orchestral Maneuvers in the Dark en So in Love. Nu eerst een klein beetje headbangen op deze woensdag. Omdat die lunch wat weg te schudden zeker. Whatever you want, status quo.

0: Twee mannen van Orchestral Maneuvers in the Dark die de synthesizer al wisten te omarmen van eind jaren 70. En in de jaren 80 beleefden ze hun grote commerciële successen. Denk bijvoorbeeld maar aan Joan of Arc, Maid of Orleans. En deze in 1985 voor OMD en So In Love. Straks dansen met Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
7: Halleluja, brothers en sisters.
8: Halleluja, brother Bambi.
7: Morgen is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
8: Halleluja.
7: En wat is het nog tot morgen?
9: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bambi?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
8: Halleluja, brother Bambi.
10: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Van Elvis Presley, 1960. Are you lonesome tonight?
1: Vergeten groeven.
0: Als je zelf een goede tip hebt voor onze vergeten groeven, mag je die altijd doorsturen via onze website. Dat kan via een WhatsApp-berichtje. Even het WhatsApp-icoontje aanklikken op de website en dan kan je het ons sturen. Vandaag de geboortedag van Mary Wells, de legendarische Motown-zangeres, werd geboren in 1943. Ze zal vandaag dus haar 83ste verjaardag vieren. Ja, we kennen haar allemaal natuurlijk van My Guy. En deze plaat is een klein beetje naar de achtergrond verdwenen. The one who really loves you. Mary Wells, naar aanleiding van de geboortedag vandaag van de zangeres.

0: Als je het over een fantastische opbouw van een nummer hebt, dan moet je het natuurlijk hebben over Chiquitita. Heel simpel en klein begonnen en op het einde losbarstend in zoveel vrolijkheid. ABBA met Chiquitita hier bij Nostalgie Plus. En nu de Pasadena's.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: ode aan het alledaagse leven in Vlaanderen in 1978. Niet stoffig en stijf zoals een volkslied moet zijn, maar vol rock'n'roll met odes aan mossel en friet en de kasseien en die typische Vlaamse grijze luchten. Raymond van het Groenewoud, Vlaanderen boven. Straks naar Christy, 1970, de band en Yellow River.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Uit de soundtrack van de film waar hij zelf een hoofdrol in speelde, Buster, 1988. Phil Collins met een cover van een liedje uit de jaren 60 van de Mindbenders. A Groovy Kind of Love. Langzaam maar zeker op naar het nieuws van 2 uur. Zometeen met Barry Ryan en Eloise. Nu eerst de disco van Dan Hart.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
7: Ah,
10: maar kreeg ruimte op.
7: Opruimen?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
12: Plus. Goedemiddag, Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Zometeen de inzending van ons land uit 1975. Your golden years. Onterecht niet gescoord dat jaar. Nostalgie Plus. Anne Christie met Gelukkig Zijn. Na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Na een uitbraak van het Hanta-virus op het Hondius-schip is er nu onrust op de Bellissima. Dat is het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa. Meer dan 1700 opvarenden zitten momenteel vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maagdarminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het Hanta-virus uit. De zware brand in de woontoren Belvedere aan de Gentse watersportbaan is ontstaan door een ongeluk aan het kookvuur. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het vuur begon in de keuken op de 8e verdieping en zorgde voor aanzienlijke rook- en waterschade in het gebouw. 8 gezinnen kunnen door de schade voorlopig niet terug naar hun appartement. 5 van hen kunnen terecht in een transitwoning. Voor de andere 3 gezinnen wordt nog een oplossing gezocht. Romelu Lukaku keert vandaag terug naar België om zich klaar te stomen voor het WK. Hij kende een moeizaam seizoen in Italië met amper 40 speelminuten door blessureleed. De spits en zijn club Napoli bereikten een akkoord om zijn revalidatie in België verder te zetten. Ook bondscoach Rudy Garcia is nauw betrokken bij het dossier. Hij hoopt om de topscorer van de Rode Duivels in topvorm te zien aan de aftrap van het WK in de Verenigde Staten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.

Out is the only way in van de eeuwige jongeman Cliff Richard, 1982. Na de inzending van het Songfestival voor ons land, jammer genoeg scoorden ze niet, maar het was wel een briljant nummer, Gelukkig zijn van Anne Christie. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus, nog tot 4 uur, Domi hier, die zich meldt met straks Leonard Cohen en Suzanne. En eerst 5000 Volts.

0: muzikaal schilderijtje waarin Leonard Cohen het beeld oproept van Suzanne, zijn muze, die een vrouw is die je meeneemt naar een wereld op de grens tussen het aardse en het heilige. Kort samengevat, Leonard Cohen met Suzanne, hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag, Redbone staat voor je klaar met We Were All Wounded at Wounded Knee.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be. In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en

0: George Michael in een duet met zijn grote idool, de Queen of Soul, Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.
1: Vergeten groeven.
0: 13 mei vandaag. En als we naar het repertoire gaan kijken van Stevie Wonder, ja, dan komt er natuurlijk hit na hit naar boven. En af en toe zijn er van die plaatjes die een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. En die wil ik graag in de kijker zetten hier in Vergeten groeven. En dat doe ik naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Stevie Wonder. Hij viert vandaag zijn 76e verjaardag alweer. De man die ooit begon als Little Stevie Wonder op superjonge leeftijd. In 1966 nam hij dit klein beetje vergeten liedje over. A Place in the Sun. Hier is Stevie Wonder.

deze dag in 1970 ging de film Let It Be in wereldpremière. Een film over het laatste album van de Beatles. En een van de tracks daarop is The Long and Winding Road van The Band. Je hoorde hem hier bij Nostalgie Plus. Met nu muziek uit de jaren 60 van nog zo'n icoon, Tom Jones.

0: En zo zaten we meteen in de gangen van de Rydell High, de high school waar het allemaal plaatsvond. Een knaller van een opening voor een van de grootste bioscoophits uit 1978, Frankie Valli en Grease. Tina Turner nam in 1989 een duet op samen met David Bowie. Je gaat hem zo meteen horen hier bij Nostalgie Plus.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
4: JBC!
3: Voorwaarden op jbc.be.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
16: Halleluja, brother Bobby.
15: Morgen is het weer zover.
17: Hemelvaartsdag.
16: Halleluja.
15: En wat is het nog tot morgen?
17: Hemelse korting.
14: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
16: Halleluja, brother Bobby.
18: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
19: Your Golden Years.
20: Nostalgie Plus.

Meegeschreven door Bruce Springsteen en een grote hit voor Patti Smith in 78, Because the Night. Goedemiddag, wat zou je zeggen van The Godfather of Soul, James Brown?

Cat Stevens die stootte op een oud gezangenboek met een tekst uit 1931, waar hij met medewerking van Rick Wakeman van Yes dit mooie liedje van maakte. Cat Stevens met Morning Has Broken. Kim Wilde die begon haar carrière in het begin van de jaren 80 met verschillende grote hits. Eind jaren 80 had ze opnieuw een grote hit met deze hier, Four Letter Words.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
7: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
8: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
9: Songfestivalweek deze week bij Nostalgie Plus. Ik neem je mee terug naar 1990 voor het winnende liedje toen. Your golden years. Voor Italië scoorde Toto Cotugno. Nostalgie Plus. Eerst tijd voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de Bellissima, het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa, zitten momenteel meer dan 1700 opvarenden vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. Het safaripark Beekse Bergen in Nederland is vandaag een tijd lang gesloten geweest omdat een cheetah was ontsnapt. Een verzorger merkte vanochtend vroeg dat het roofdier niet meer in zijn verblijf zat. Het park bleef uit voorzorg dicht voor publiek. De cheetah werd al snel gelokaliseerd in een bosrijk gedeelte op het park zelf. Het vangen van het dier was een flinke klus. Door de dichte begroeiing moest een dierenarts urenlang wachten op het juiste moment om een verdovingspijl af te vuren. Rond 1 uur deze middag werd het dier verdoofd en veilig teruggebracht naar zijn verblijf. Hoe het dier kon ontsnappen, wordt nog onderzocht. De Europese Commissie wil 1 ticket voor Europese treinreizen. Als je met de trein naar Madrid of Rome wil, moet je vandaag vaak nog door verschillende websites gaan om tickets te boeken. De Commissie stelt voor om een 1 gemaakt treinticket in te voeren voor reizen op het volledige Europese spoornet. Treinreizen boeken zou op die manier even makkelijk worden als het boeken van een vliegticket. Je zal als reiziger ook beter beschermd zijn wanneer je door vertraging een aansluiting mist. Het voorstel moet enkel nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
8: Dominique Krommen.

Op deze dag in 2008 kreeg de zanger een eigen postzegel van de US Postal Services. Ik heb het uiteraard over Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. En nu naar de jaren 70 met zo'n superband die ook toevallig super in de naam heeft, Supertramp.

0: Of hoe je het mooie leven in Italië, La Dolce Vita, kunt bezingen met een kleine knipoog naar een film van Federico Fellini. Meteen hebben we het ultieme vakantiegevoel te pakken met Ryan Paris en Dolce Vita. I've got the music in me. Dan weet je dat er één naam klaar staat zometeen. Kiki D.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
11: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
12: Laat het los, laat het gaan.
11: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: De volgende patiënt, alstublieft.
16: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
17: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
18: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
17: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
18: Oké.
15: Ja, maar we willen slim kiezen.
18: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
15: Ah, ja?
17: Waarom?
18: Ah, maar krijg ruimte op.
15: Opruiming?
18: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
19: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
20: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De ultieme flower power song, The Summer of Love. 1967 vond vooral plaats in en rond San Francisco. Scott McKenzie.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groeven. En daarvoor gaan we opnieuw naar het Songfestival. In deze Songfestivalweek. Want Johnny Logan is vandaag jarig. Hij viert zijn 72e verjaardag. Een van de twee platen die waarmee die het Songfestival zouden we misschien kunnen draaien. Maar dat gaan we niet doen. What's Another Year of Hold Me Now niet. Maar we gaan voor die derde overwinning van Johnny Logan. En die behaalde die achter de schermen, want hij schreef nog eens een keertje een liedje voor een winnend Songfestival liedje in 1992 voor de Ierse Linda Martin. Niet zo heel vaak gedraaid en in deze Songfestivalweek moet het zeker kunnen, geschreven door Johnny Logan, Why Me?

Gladys Knight en The Pips. Wat een heerlijk liedje is het toch. Baby, don't change your mind. En nu gaan we door naar een legendarisch album uit 1980 van Robert Palmer. Clues heette het album, met het verhaal van twee mensen die naast elkaar leven. Hun naam, Johnny en Mary.

0: Deze song heeft een link met de plaat waar ik dit uur mee begon. Want meegeschreven door Toto Cotugno. Maar eigenlijk is het pas echt iconisch geworden in de versie van Judas Saint-Léthé en die uit 1975. I'm Every Woman, dan zou je misschien denken Whitney Houston. Nee, de originele van Chaka Khan staat klaar.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Your golden years.

Lionel Richie en Hello. Zometeen zeggen we hello tegen Seb. Hij gaat je begeleiden in de avondspits hier bij Nostalgie Plus tot 7 uur in Good Vibrations. Maak er nog een fijne woensdag van.

0: Publicity rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wat blief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Mens bestaat 15 jaar.
2: Happy birthday!
1: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
3: Nostalgie Plus. Goedemiddag, ook bij mij veel Songfestivalmuziek. Zo mag je al meteen meezingen met France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son. Your golden. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
4: Goedemiddag. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken en hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. Het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft gisteren een historisch diepterecord gehaald op de Vlaamse televisie. Amper 500.000 mensen keken naar de eerste halve finale op VRT. Dat is het laagste cijfer in meer dan 10 jaar voor een uitzending waar een Belgische artiest deelneemt. Vorig jaar nog keken dubbel zoveel mensen. De lage cijfers zijn volgens analisten een gevolg van de controverse rond de deelname van Israël. Ondanks de commotie was er wel succes voor ons land. België wist zich te plaatsen voor de finale van zaterdag. Als je morgen of dit weekend een communie- of lentefeest hebt gepland, ben je best voorbereid op slecht weer. Dat weer zorgt voor een stormloop op partytenten en terrasverwarmers. Veel mensen die last minute hoopten op beter weer, proberen nu nog wanhopig een tent te bemachtigen. Maar de meeste professionele verhuurders zijn volledig uitverkocht. Er moeten dus klanten teleurstellen. Ook de meeste feestzalen zijn al lang op voorhand verhuurd. Deze namiddag blijft het wisselvallig met buien. Tussen de buien door zijn wel opklaringen mogelijk, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
3: Dankjewel Simon. Het is druk onderweg, zeker als je naar Antwerpen moet. Dat is geen evident. Ik heb de files met 25 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de E17 naar Antwerpen. Dan verlig je 2 uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. De weg is daar zo net wel vrijgemaakt na een ongeval. Op de E34 naar Antwerpen 50 minuten extra van Melzele tot Sint-Anna linkeroever. E313 naar Antwerpen 40 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 40 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op die Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten van Antwerpen-West tot Berchem. Opgelet, want daar is een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn er versperd. Op de E17 vanuit Antwerpen komt er een half uur bij tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Daar staat een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring 25 minuten van Diegem tot Expo. En op de R2 richting Stabroek verlies je ook nog 25 minuten van Beveren tot de Liefkeshoektunnel.
5: Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Dreadlock Holiday van Ted CC. Daarvoor dus France Gall. Ze won in 1965 voor Luxemburg. Met Poupée de Cire, Poupée de Son. Goedemiddag, het is 4:09. Een woensdag die heel hard aanvoelt als een vrijdag. Want ja, voor velen begint straks een verlengd hemelvaartweekend. Niet voor mij, ik ben gewoon op post, ook morgen en vrijdag natuurlijk, met de Songfestival Top 30. Beste weer gaan we niet krijgen in dit lange weekend. En ook vandaag was het bij momenten al flink nat. Ik ben gelukkig tussen de buien door hier geraakt. En ja, het is nog niet gedaan met de regen hoor. Dus blijf gewoon binnen voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show. Ja, veel Songfestival Classics. Ieder uur 2. Straks alweer eentje in mijn quiz De Openingszin. Verder ook vandaag muziek van Stevie Wonder in de SEP selectie. Een kijktip die zeker voor BMW-rijders extra interessant is. En een mooie lading muziek met straks Marvin Gaye en Tammy Terrell. De opvolger van Ain't No Mountain High Enough. En er is al Paul Young. Love of

0: Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't Nothing Like The Real Thing. Ik heb zometeen een Nederlandse zanger die volgende week woensdag 82 wordt, Boudewijn de Groot. Het nummer waarmee hij verwijst naar zijn eigen zoon, naar Jim, namelijk Jimmy, over de eenzame fietser. Met dit weer, zou ik me eerlijk gezegd, ook niet op een fietswagen. Boudewijn de Groot dus, zometeen. En ook muziek van Prince, Sign of the Times.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be,

0: maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Wil je bekijken welke muziek we net gespeeld hebben? Ga naar nostalgie.plus en check de playlist.
11: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.

Prince, een multitalent, een man die er ook steeds opnieuw in slaagt om zichzelf te heruitvinden, ook met dit album en de gelijknamige single Sign of the Times. Het is woensdag namiddag, iets voor 16:30, en dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat steeds meer en meer 65-plussers kiezen voor een flexijob. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex. Vorig jaar was 1 op 5 flexijobbers 65 jaar of ouder. En dat is dubbel zoveel als je gaat vergelijken met 2021. Anderzijds blijkt dat er onder de jongeren steeds minder flexiewerkers zijn. Goed nieuws alvast. Waar in 2021 nog geen 10% van die flexijobbers dus 65 jaar of ouder was, is dat nu het dubbele, 1 op 5. Het is grijs weer, nat weer, koud ze ook. En dat merken ze ook in de Alpen. Want ondanks dat het midden mei is, is het daar perfect skiweer. Er is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. Lokaal spreken ze over misschien wel 1 meter. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland kan er dan ook volop geskiet worden. Wat toch wel een zeldzaamheid is voor half mei. Het is eigenlijk bijna 20 jaar geleden de laatste keer dat de Alpen half mei nog met zo'n flinke pak sneeuw tot in de lagere delen te maken kregen, was in 2007. En ja, Isilia gaat door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De meeste mensen hadden het totaal niet verwacht. Isilia misschien zelf ook wel niet. Want ja, toen ze op een bepaald ogenblik de resultaten bekendgemaakt werden, vielen ze elkaar in de armen. Zij en haar team. Het mag duidelijk zijn dat het een grote opluchting was. Maar Isilia heeft de boekmakers dus ongelijk gegeven. Ook in het buitenland wordt er heel verrast gereageerd op de kwalificatie van België. Een wonder voor België wordt er geciteerd in een Nederlandse krant. Anderen spreken dan weer van de grootste verrassing van de avond. Ja, kijk, ze heeft het toch maar mooi gedaan. Zaterdag is het de finale. We zullen zien wat Isilia dan kan. Maar dit is toch alvast mooi binnen richting die finale. En duimen dat ze daar ook een mooi resultaat kan gaan neerzetten.

halen. Moeiteloos de hoge noten. Moet ik niet proberen. En velen met me, denk ik. Staying Alive van Bee Gees. Zometeen is staan Zager en Evans in the year 2525. Eerste files, het is druk onderweg. Dit zijn de plaatsen waarin je 25 minuten of meer verliest. Op de E17 naar Antwerpen schuif je een uur en 35 minuten aan tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen een uur en 10 minuten van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E313 naar Antwerpen verlies je een uur van Herentals Industrie tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten van Antwerpen-West tot Berchem. Opgelet, daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je ook 40 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent 35 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland tenslotte ook nog 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West.

0: Het was een soort boodschap in een lied van Lindsey Buckingham aan zijn partner en bandlid Stevie Nicks. Hij zei letterlijk, het is uit, het is over, ga maar je eigen weg. Go your own way van Fleetwood Mac. Straks twee zusjes, Mel en Kim.
1: De openingszin.
0: Het is woensdag, dan komen er vaak heel wat nieuwe films in de zalen. Vandaag bijvoorbeeld een documentaire over de muziekgroep Iron Maiden. Als je liefhebber bent van het hardere werk, is dat misschien wel iets voor jou. En anders, ja, Michael natuurlijk, over Michael Jackson loopt nog steeds. The Devil Wears Prada, twee heel wat goede films in de zalen. En jij kan er naartoe op onze kosten, want iedere dag kan je hier vier filmtickets winnen in mijn quiz, in de openingszin. Het spelletje is eenvoudig, ik vertel je zo meteen in de eerste zin van een bekend nummer. Jij moet raden van welk nummer. En deze week spelen we met Songfestival Classics. Dus dat is een extra goede tip. Je hoeft het niet te ver te gaan zoeken. Gewoon in de Songfestival muziek. En de opgave vandaag is deze. Thought it hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. Van welk songfestivalnummer is dit dus de allereerste zin? Laat het weten en speel mee voor die vier filmtickets. Je kan mij een bericht sturen met de titel en de naam van de artiest of groep via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp. Dat kan ook, een bericht op 0477 900 800. De opgave nog eens, dat is deze. Thought it hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. Weet jij het antwoord? Bij welk songfestivalnummer hoort dit? Je mag het mij nu sturen.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Your Golden Year.

0: Jeff Wayne, Justin Hayward en Richard Burton met The Eve of the War.
1: De openingszin.
0: En dan gaan we spelen met Eddy vandaag. Eddy uit Berghem. Eddy, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sepp.
0: Eddy, je staat in de keuken. Wat ben je aan het maken?
2: Ja. Gewoon kortelet met bloemkool en aardappelen. Dus niks speciaals.
0: Een goede kost van bij ons, dat is altijd lekker, hè?
2: Ja, voilà. Ja.
0: En tussendoor tijd gevonden om mee te spelen met dit spelletje, met de openingszin. Vandaag met deze opgave. That it hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. Van welk nummer is dat volgens jou de openingszin, Eddy?
2: Save all your kisses for me van Brotherhood of Man.
0: Jawel, helemaal juist. Songfestivalmuziek van Brotherhood of Men wonnen met dit nummer in 1976, exact 50 jaar geleden. Dus ja. Kan je het nog herinneren? Op tv
2: ja,
0: heb je het gevolgd?
2: Ja, ik kan het nog herinneren. Toen waren de liedjes nog goed.
0: Was je een trouwe kijker van het Songfestival?
2: Nee, niet echt. Maar als dat eens een keer opkwam, ja, dan kijken we er wel naar. Maar nu absoluut niet meer.
0: En de liedjes uit 70s, 80s, dat waren ook echte meezingers, mag ik wel zeggen, hè?
2: Ja, en de 60s ook nog. Dus, ja.
0: Zeker wel. Ja. En dat heb je met dit nummer in kwestie zeker ook. Dus ik zou zeggen, tussen het koken door, zing vooral ook mee met Brotherhood of Men. Het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Eddy, dankjewel. Ja. En laat de koteletjes maken, hè.
2: Oké, dankjewel. Ja, goedenavond nog.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.

0: Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: En vandaag zoek ik die in Amerika met de band The Night People. Je herkent die typische disco drumbeats die bijvoorbeeld ook in Love Train van die OJ zit. Again, The Night People.
2: Hi baby.

0: know that anyway. Train
1: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ja, maar dat klinkt nog beter.
6: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
13: Plus. Ik heb de winnares van een van de spannendste songfestivals ooit, Céline Dion in 1988. Ne partez pas sans moi. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 5 uur nieuws met Simon van Elslander.
14: Goedenavond. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken. En hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. De Europese Commissie wil af van de zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. De Europese Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. De plannen voor de bouw van een imposante Trump Tower aan de Australische Gold Coast zijn definitief geschrapt. Het gebouw had met 335 meter de hoogste wolkenkrabber van Australië moeten worden. Maar de samenwerking tussen de Trump Organization en de lokale projectontwikkelaar is slecht uitgedraaid. Volgens de ontwikkelaar is het merk Trump te zwaar beschadigd door de oorlog in Iran. Er was ook veel protest tegen de toren. Ruim 14.000 Australiërs tekenden een petitie tegen de Trump Tower. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
13: Regen op veel plaatsen, ook onderweg. En dat heeft een invloed op de files. Die zijn lang. Dit zijn de plaatsen met een half uur verlies of meer. Op de E17 naar Antwerpen schuif je een uur en een half aan. Tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen een uur en 20 minuten. Van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E313 naar Antwerpen verlies je een uur. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En 16 Sint-Niklaas Willebroek, 40 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot Breendonk. Op de E314 Lummen-Genk verlies je 35 minuten van Lummen tot Zolder. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn versperd. Brusselse Buitenring ook 35 minuten van Diegem tot Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten van Antwerpen-West tot Blokkerhout. Op die Antwerpse ring richting Gent schuif je 35 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En dan ook nog een half uur op de N16 Willebroek-Mechelen tussen Tisselt en Mechelen.
15: Good Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

Céline Dion in 1988. Zie je haar nog staan in die legendarische witte tutu. Ze was nog maar net 20, stond aan het begin van haar carrière en veroverde de wereld met Ne partez pas sans moi. Céline Dion die won voor Zwitserland met amper een puntje voorsprong op Scott Fitzgerald, die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde met het nummer Go. Het was denk ik de spannendste songfestival-editie ooit van dat memorabel muziekfeest, wat het altijd geweest is. Het Songfestivalweek bij Nostalgie Plus, met vrijdag de Songfestival Top 30. Michel en ik gaan die presenteren en verwachten een mooi bezoek, want Lisa Delbo komt vrijdag langs. Zij ging 30 jaar geleden in 1996 voor ons land naar dat Songfestival. Met natuurlijk Liefde is een kaartspel. Dat nummer gaat Lisa vrijdag live brengen. En ze komt natuurlijk ook vertellen over die ervaring, want dat is iets dat bijblijft, zonder twijfel.

0: En Nostalgie Plus.
1: Met vrijdag dus de Songfestival Top 30. Daarvoor kan jij ook je stem uitbrengen. Doe dat zeker. Hè. Ga even naar onze website nostalgie.plus en laat ons weten wat jouw ultieme Songfestival favoriet is. De stemming gaat goed, die gaat heel vlot. Er zijn ook ja, 3 nummers voorlopig die er echt met de kop en schouders bovenuit steken. Dus ja, misschien is dat wel jouw favoriet, maar misschien ook niet. Dus ik zou niet twijfelen. En het nummer dat jij graag hoort, toch ook een duwtje in de rug geven. Ga stemmen voor de Songfestival Top 30 nu via nostalgie.plus. En dat heeft Christel uit Kuurne ook gedaan. Christel, een goede middag.
2: Goedemiddag, Seb.
1: Hey, vertel eens, wat wil jij helemaal bovenaan zien eindigen in die Top 30? Welk nummer?
2: Nicole met Ambition Freedom.
1: Ja, en welke herinneringen heb jij nog aan? We zitten nu in het jaar 1982, dacht ik, hè?
2: Ja, ik moet dan een jaar of 9 of 10 geweest zijn. Het is de eerste herinnering dat ik heb aan het Songfestival. Wij keken altijd, maar de vorige zijn meer indrukken van hoe imposant dat ik dat vond. Die mooi gecoiffeerde dames, dat podium. En hoe saai dat ik de puntentelling vond. Ja, dat is eigenlijk het eerste jaar dat ik mij echt heel goed herinner. Zij zat daar op dat podium op een stoel met haar gitaar, haar eenvoudig kleedje. Dat maakte diepe indruk op mij. En ik vond dat ook zo mooi, omdat dat liedje over vrede ging. Want dat begreep ik wel, dat het over vrede ging.
1: Ja, absoluut. Ja, begreep je al een beetje Duits? 10 jaar, ik veronderstel het niet, hè?
2: Ik ben altijd wel redelijk goed in taal geweest.
1: Ja, ja. Okay.
2: En mijn papa keek veel naar Dirk en dat was in het
1: tijd. Ja, tuurlijk, dat is dat. Daar keken we met z'n allen naar, hè? Zeker. Ja. Zeg, je papa heeft de single trouwens ooit gekocht, hè?
2: Ja, dat dacht ik. Dus mijn grootste hobby was plaatjes opleggen. En er was een nieuwe aanwinst. Vond ik super nieuwsgierig. Ik vond de cover al een beetje raar, want dat deed mij denken aan een strip. En toen ik het oplegde, dacht ik, ah, joepie, papa heeft het liedje gekocht van Nicole, maar die begon te zingen in het Nederlands.
1: Ah.
2: En ja, ik was echt nog een kind. De bijtjes en de bloemetjes, daar kende ik niks van. En dat was het liedje van Angelique. Een beetje liefde voor een beetje geld.
1: Ah,
2: ja, ja, en dan zong ik daar heel vrolijk mee. Een beetje geld voor een beetje liefde. Voor een paar uren kun je me huren. Zonder te weten wat ik meezong. En sindsdien als ik Eurovisie Songfestival hoor, ja, dan moet ik altijd denken aan Angelique.
1: Wat een verhaal, wat een verhaal. Maar hele goede keuze, leuk nummer inderdaad. Dus ik hoop voor jou dat het hoog gaat eindigen. In onze Songfestival Top 30, luisteren zeker. En nu vrijdag van 4 tot 7 en dan hoor je het. Hè. Christel, dankjewel en geniet van Nicole.
2: Dankjewel, dag.

0: Nicole Ambition Verrieden zal ongetwijfeld ook hoog eindigen, vermoed ik, in onze Songfestival Top 30. Vrijdag hoor je tussen 4 en 7 dus. Deze week in de SEP selectie muziek van Stevie Wonder. Iedere dag selecteer ik een van mijn favoriete tracks. Welke het vandaag wordt, ontdek je over een paar minuten. Eerst de Stray Cats, Runaway Boys. En ook een herinnering van mij aan het Beach Festival een paar jaar terug. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij

0: helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Rap-selectie.
1: Met deze week Stevie Wonder. Ik heb die gekozen omdat ik vind dat dat een artiest is die erin slaagt om op een heel mooie manier genres te gaan mengen. Soul, funk, noem maar. Hij kan experimenteren met de synthesizers bijvoorbeeld. Denk aan Superstition. Hij maakt zo toch wel geniale melodieën. Het album Songs in the Key of Life is daar een mooi voorbeeld van. Met ook Isn't She Lovely. Een nummer dat recht naar je hart gaat. Eerlijke muziek, eerlijke teksten over liefde en leven. En ja, geweldig toch, hè? Geschreven voor zijn pasgeboren dochter Aisha. Dit Stevie Wonder.

Isn't She Lovely? Mooi toch, hè? Deze van Stevie Wonder. Het is straks aan Aphrodite's Child, Rain in Tears. En ik heb ook Cher. Eerste weg op, even kijken waar je lang aanschuift. De files met 35 minuten vertraging of meer. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je 1:20 van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen 1:10 van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Brusselse binnenring komt er ook 1:10 bij tussen Expo en Diegem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de E313 naar Antwerpen 1:00 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En 16 Willebroek-Mechelen, 45 minuten. Van Tissel tot Mechelen-Noord. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Ook 45 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. En op de Brusselse buitenring ook nog 35 minuten. Van Vilvoorde tot in Zelk.

0: Gypsies, Tramps and Thieves, Cher bij Nostalgie Plus. Ze wordt volgende week woensdag over exact een week dus 80. En dat ga je geweten hebben hoor. Want we gaan hier iedere uur muziek spelen van Cher. Volgende week woensdag. Ja, we putten natuurlijk uit de periode met Sony en Cher. Maar zeker ook uit haar solo periode. Dat is voor volgende week. Dit was Gypsies, Tramps and Thieves alvast van Cher. Een opwarmertje zeg maar. Zometeen krijgt Abba je aan het dansen na Phil Collins. You Can't Hurry Love.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Luister jij al via DAB+. Want zo klinken al jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s nog beter bij Nostalgie Plus.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Your Golden Years.

You Can't Hurry Love van Phil Collins. Luisteraar Ronnie stuurt door beter donder, regen, bliksem, maar gelukkig ook Nostalgie Plus. Wel, ik bekijk het ook zo, hè. Het is misschien niet het beste weer buiten, maar wij zorgen voor leuke momenten binnen. Op de radio natuurlijk, met veel muziek. Zometeen in het Frans, dankzij Michel Sardou. En het is niet Le Lac du Connemara, een andere. Na Dancing Queen, dit is ABBA.

0: Dit was N70's al een hit, een tijdje voor. Dus Les Lacs du Connemara, en chantant van Michel Sardou.
1: Rockles, net voor zes.
0: Altijd een goede rockplaat, net voor zes. Vandaag komt die van de Rolling Stones. Ik heb een doorbraaksingle. Het nummer waarvan Keith Richards de riff 's nachts bedacht. Hij werd wakker midden in de nacht met die riff in zijn hoofd. Nam het op een cassettebandje. En de volgende ochtend hoorde hij het resultaat. Dat bestond uit 2 minuten gitaarspel en 40 minuten gesnurk. Jawel. Zelf was hij niet helemaal overtuigd van die riff, maar is een collega bandleden die hem overtuigde om er toch verder mee te gaan. En dit werd het resultaat. Satisfaction van de Rolling Stones.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: De volgende patiënt alstublieft.
10: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
11: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
12: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
11: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
12: Oké.
9: Ja, maar we willen slim kiezen.
12: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
9: Ah ja?
11: Waarom?
12: Ah, maar krijg ruimte op.
9: Opruiming?
12: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
13: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
15: Ik heb zometeen een buitenbeentje deze Songfestivalweek genummerd dat net niet op het Songfestival geraakte. Want Nicole van Nicole en Hugo kreeg geelzucht een week voor het festival. Dus moesten ze last minute vervangen worden. Goedemorgen morgen, Nicole en Hugo. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
16: Goedenavond. De start van het verlengde weekend zorgt voor een absolute recordspits op de Belgische wegen. Met een piek van 445 kilometer is het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Het vorige record van 1 mei is daarmee gesneuveld. Vooral de regio rond Antwerpen is zwaar getroffen. Wie vanuit het Waasland komt, vertraagt meer dan 2,5 uur. Ook om de Brusselse ring is het stilstaan. Als je nog niet vertrokken bent, stel je best je vertrek uit tot later vanavond. De Europese Commissie wil af van het zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel als strafbaar. In de 5e etappe van de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de kletsnatte etappe naar Potenza gewonnen. In de volle finale waren Arrieta en zijn Portugese medevluchter Alfonso Eulalio met 2 op pad. Arrieta viel weg na een val en even later ging ook zijn medevluchter tegen de grond, waardoor de twee plots terug samenkwamen. Als klap op de vuurpijl nam Arrieta op 1 kilometer van het einde ook nog een verkeerde afslag, waardoor de zege onmogelijk leek. Maar in de absolute slotmeters kon Arrieta toch nog over de Portugees komen. Eulalio mag morgen wel de roze leiderstrui aantrekken. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
15: Dankjewel Simon. Laat ons even kijken onderweg naar de files met de 25 minuten vertraging of meer. Het is druk, hè? Simon zei het al, een recordfile onderweg. Op de Brusselse Buitenring, daar begin ik een uur extra van Exploto Diegem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je ook een uur van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen, 55 minuten. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E34 naar Antwerpen, 50 minuten erbij tussen Beveren en Sint-Anna Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland ook 50. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 vanuit Antwerpen vlieg je 35 minuten van Waasmunster tot Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur van Stabroek tot Antwerpen-Noord. En 16 Willebroek-Mechelen ook een half uur beter van Tissel tot Mechelen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 25 minuten van Diegem tot Expo. E19 naar Brussel ook 25 van Zems tot Machelen. Net als op de E40 Gent-Jabbeke 25 minuten tussen Beernem en Brugge. Daar is namelijk ook een ongeval gebeurd. Eén rijstrook is er versperd.
17: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

Laura Branigan met Self Control en daarvoor dus Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Het nummer waarmee ze uiteindelijk net niet aan het Songfestival konden deelnemen door ziekte. Maar dat maakten ze 2 jaar later meer dan goed met het nummer Baby Baby. Zometeen Al Green, Let's Stay Together. En ook muziek van CCR. Het is geen weer om een hond door te jagen. Regenstorm. Ik zag daarnet ook een kleine bliksemflits. Binnenblijven is dan het beste. En als je straks dat voor tv doet, heb ik een nieuwe kijktip. En dat is Pano op VRT1. Dit keer hebben ze het over het automerk BMW. Want al jaren roepen zij dieselwagens terug wegens aanslepende problemen. Zoals een BMW die plots in brand vliegt. Miljoenen auto's van het merk zijn al teruggeroepen. Maar hoe kan dat? En hoe komt het dat dat blijft duren? In Pano getuigt onder andere Cindy uit Neerpelt. Door een constructiefout brandde haar BMW in enkele minuten volledig uit. Het gebeurde 1,5 jaar geleden. Cindy was met haar 2 dochters op weg naar huis na een dagje Hasselt. Toen ze plots iets vreemd merkte en de wagen vuur vatte. Pas nadien besefte ze dat ze eigenlijk aan de dood ontsnapt is. En de impact van wat ze toen meemaakte is nog steeds heel erg groot. Pano dus over BMW-wagens vanavond rond 9:15 op VRT1.

0: Sommige mensen maken er al lachend wel eens van There's a Bad Room on the Right, maar dat is het voor de duidelijkheid helemaal niet. Nee, There's a Bad Moon on the Rise is een heel stuk juister. Creedence Clearwater Revival in Good Vibrations. Zometeen kies jij hier de muziek. Dat doen we iedere dag in dit leuke programma. Eerst is nog aan mij met een Vangelis, Conquest of Paradise en ook Great Jones, die nog eens de roze zonnebril opzet.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen. Doen we niet.

0: niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.

0: echte oorworm ook wel, dit, hè? La Vie en Rose van Grace Jones.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Dag na dag, week na week, valt het mij op dat de Nostalgie Plus luisteraar een muziekliefhebber is en een goede smaak heeft. En dat laat ik jou hier graag bewijzen in Good Vibrations, want iedere dag rond dit tijdstip mag jij de muziek kiezen. En om een beetje afwisseling te hebben in de inzendingen en suggesties, werken we iedere dag met een andere letter. En niet ik bepaal die letter, maar wel het grote Nostalgie Plus muziekrad. We gaan even kijken welk letter het rad vandaag kiest.
1: De letter F.
0: De letter F. Daarmee moeten we het vandaag doen. Jij moet het daarmee doen, want het is nu aan jou. Jij mag muziek kiezen, een artiest of een groep waarvan de naam begint met een F. Ik geef zelf een paar voorbeelden altijd. De eerste waar ik moet aan denken met een F is Fergal Sharkey. Nog met een F de band Free. En ook... bijvoorbeeld de Four Tops. Ja, dat is ook een mooie. De letter F, dat is de letter waar we het vandaag mee doen. Wie wil jij horen? Is dat Fergal Sharkey? Is dat Free? Is dat de Four Tops? Of toch nog iemand anders? Jij mag het nu sturen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. Jouw favoriet met de F helemaal vooraan.

Yellow Submarine staat klaar. De Beatles duiken even onder water dus met hun boot. Dit was Ring My Bell van Anita Ward. En geen ding-dong, maar wel getuter in het verkeer, want er staan lange files nog steeds, hoor. Dit zijn de plaatsen met 25 minuten vertraging of meer. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je 1 uur en 5 minuten van Haastdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 55 minuten. Van Melstede tot Sint-Anna, linkeroever. Op de E313 naar Antwerpen nog steeds 50 minuten extra van Herendals-West tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland, 40. Van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E40 Gent-Jabbeke verlies je een half uur tussen Aalten en Brugge. Daar is een ongeval gebeurd. Eén rijstrook is versperd. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een half uur. Van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E19 naar Antwerpen, of nee, naar Brussel beter. 25 minuten erbij tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse binnenring ook 25 minuten van Expo tot Vilvoorde.

0: Grote hit begin 70s voor Paul Simon, Mother and Child Reunion. En zo is het 7:08 geworden. Hoog tijd om jou hier de muziek te laten kiezen. Het is vandaag met de letter F dat we dat vandaag gaan doen. Jij mag dus mij een voorstel sturen. Welke artiest of groep wil jij horen? Opgelet, dat moet er dus één zijn waarvan de naam begint met de letter F. Als je nog een idee hebt, stuur zeker maar door hoor. Dat mag via de website nostalgie.plus. En als je daar naartoe gaat, dan zie je ook zo'n WhatsApp-logootje staan. Je kan ons namelijk voortaan ook via WhatsApp sturen. Dat kan als je klikt op dat logootje op de site. Of je kan het nummer ook rechtstreeks gewoon op je smartphone ingeven. 0477 900 800. Zo kan je ons dus ook via WhatsApp voortaan bereiken. Lilian uit Opwijk die heeft al iets doorgestuurd. Zij denkt aan de F van Foreigner. En ze heeft daar een goede reden bij. Ze schrijft van: ik hou wel van de band. Ik zag dat ze volgende maand naar Graspop komen in ons land. Ik zou ze ook wel eens willen zien. Maar ik krijg niemand overtuigd om mee te gaan naar een festival. Ja, dat begrijp ik ook wel. En helemaal alleen doe je dat natuurlijk niet, Lilian. Ik zal ze alvast voor je spelen. Foreigner met Cold as Ice. Mike uit Bree wil dan weer de F van de Four Tops. Loco in Acapulco zometeen al.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!

0: Jij luistert Nostalgie Plus en dat doe je voor de goede muziek met Foreigner, Cold as Ice. Daarvoor ook al de Four Tops.
1: Het Nostalgie Plus muziekrad.
0: Ja, je luistert niet alleen. Heel wat berichten zijn binnengekomen via de website en via de WhatsApp natuurlijk ook van Nostalgie Plus. Want vandaag doen we dat met de letter F. Ik vroeg jou welke artiest of groep met een F wil jij horen? Ik haal er een paar uit, want er is zoveel binnengekomen dat ik mijn selectie wat moet beperken. Ik zie dat Martien denkt aan Fool's Garden met Lemon Tree. Voor Onslow mag het Frank Boeien zijn. Ik zie ook wel een paar keer Fleetwood Mac binnenkomen. Onder andere Aniek dacht aan Fleetwood Mac, maar die heb ik het vorige uur al gespeeld, dacht ik. Go Your Own Way is vandaag toch alvast voorbij gekomen. Voor Annie mag het Verre Green Jaar zijn. Frans Gall voor Luc uit Kortrijk. Nestor dacht ook al aan Fleetwood Mac. Johan aan Fats Domino. Christine aan Fleetwood Mac. Frankie Goes to Hollywood voor Guy en ook voor Noël. Ik zie dat Luc Freddy Aguilar voorstelt en ook Fox the Fox. Wat nog? Frank Galan voor Georgette. The Fortunes komt hier ook binnen met Here Comes That Rainy Day Feeling. Heel toepasselijk staat geen naam bij. Falco voor Linda. Fahrenheit met Play It Cool voor Isabel. Er is veel, heel veel. Ik kom uiteindelijk uit bij de keuze van Philippe. Philippe, een goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Zeg eens, de F, wie mag het voor jou zijn?
2: Voor mij mag het Verre Green Jaar zijn.
0: Ja, ook. En jouw liefde voor Verre Green Jaar, die gaat ver. En die is begonnen bij je papa, dacht ik. Hè? Leg eens uit.
2: Inderdaad. Mijn vader was een vriend van Verre, die ook af en toe voor hem reed als hij weer geen vervoer had.
0: Ja.
2: En als hij geen centen had, ook wel af en toe eens een schilderij van hem kocht voor een verzameling aan te leggen. En zo heb ik Ferre leren kennen als jonge kerel die hem ook nog in Antwerpen tegenkwam.
0: Ja, fijn. Ja, en je gaat er ver in, want je hebt heel recent een boek geschreven ook over Ferre Green Jaar, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een boek geschreven voor de Verbeke Foundation. Er was een tentoonstelling afgelopen jaar, eigenlijk begonnen in november. En die is net afgelopen, maar overplaatst naar hun galerij in Antwerpen.
0: Oké, wegens groot succes.
2: En dat is Fabrik Noord.
0: Ja?
2: Ja, en dat is aan de Lange Bijlkestraat 94, zaterdag en vrijdag, te bezichten tot eind juni.
0: Oké, dus... De liefhebbers van Ferre Green Jaar kunnen daar terecht in Fabrik Noord voor, zeg maar.
2: Er zijn heel wat schilderijen te zien van hem, want het was eerst en vooral een kunstenaar voor hij dus muzikant werd of doorbrak als muzikant. En ook natuurlijk memorabilia van affiches, foto's, platen en zo meer.
0: Mooi, amai, fijn. Wat interessant. Ik denk dat ik er zelf ook ga proberen naartoe te gaan. Het is voor een tijdje dat we daar in Antwerpen terecht kunnen of hoe lang loopt die?
2: Op vrijdag en zaterdagen. Tot 27 juni.
0: Oké, wel de komende weken eens kijken in de agenda of dat past. Maar dat moet wel lekker een tentoonstelling dus van Ferre Green Jaar in Antwerpen. En jij hebt eraan meegewerkt, net als aan dat boek. Mooi, kijk,
2: inderdaad.
0: Ik ga het spelen. Ja. Ring, ring, I've got to sing. Goeie herinneringen zullen zeker terugkomen. Dankjewel, Philippe.
2: En bedankt.
0: Een prettige woensdagavond ook nog.
2: Hetzelfde voor jullie. Dag.

Diep uit Blankenbergen stuurt vandaag, luister ik voor de eerste keer naar Nostalgie Plus. Een late ontdekking, helemaal op mijn maat. Wel, dat is heel leuk om te lezen, Philippe. Zometeen is Anne trouwens met jouw verhaal gefocust op het Eurovisie Songfestival. Ze wil van jou weten wat je favoriete Belgische inzending is. Het nummer dat je het meest geraakt heeft van vroeger tot nu. Laat het maar al weten via Nostalgie.plus. Anne, na Shaka Tak, dit is Nightbirds.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee. Tegen BTW, broddervader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
13: Verwerkmoes brengt leven in je interieur.
14: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
15: Plus. Ons Songfestivallied is nog niet uit. Songfestival Top 30 overmorgen en zaterdag mag Isila weer. En jij nu, jouw verhaal. Your golden years. Nostalgie. En het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Simon.
16: Goedenavond. De start van het verlengde weekend heeft gezorgd voor een absolute recordspits op onze wegen. Met een piek van 445 kilometer was het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Op dit moment is het nog aanschuiven door een ongeval van Gent naar Jabbeke op de E40 ruim een half uur. Ook naar Antwerpen is het aanschuiven. Op de E17 verlies je nog een groot uur vanaf Haasdonk. En door een defect voertuig is op de E34 ter hoogte van Melcele de linkerrijstrook versperd. Op de E19 verlies je nog een kwartier en ook op de Brusselse ring is het nog stilstaan. Ondernemer Fernand Huts en zijn bedrijf Katoen Nasi zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Het bedrijf heeft ruim 180 miljoen euro via Luxemburg doorgesluist naar het belastingsparadijs Jersey. Volgens de rechter ging het om een kunstmatige constructie, speciaal opgezet om de Belgische belastingen te ontwijken. Het geld keerde later zelfs belastingsvrij terug naar ons land. Katoen Nasi moet nu bijna 55 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetalen. In de Hoge Venen start rond dit uur de 42e editie van de Special Olympics. Zo'n 3500 atleten met een verstandelijke beperking zullen de komende dagen strijden in 20 verschillende sportdisciplines, verspreid over 6 locaties. De Spelen worden op dit moment officieel geopend in Malmedy, in het bijzijn van prinses Astrid en prinses Lorenz. De nationale Spelen duren nog tot en met zaterdag. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
15: Dank je, Simon. Nu adem in voor de recordspits. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 66 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 Lummen-Antwerpen 49 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 Zelzaten-Antwerpen 39 minuten aanschuiven tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn dat 32 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En 24 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Naar de E19 Mechelen-Antwerpen, daar staat een defect voertuig en dat zorgt voor 19 minuten file rijden tussen Kontich en Wilrijk. De Brusselse binnenring, daar verlies je 18 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette en ook 18 minuten tussen Halle en Anderlecht. Dan 3 keer 17 minuten tijdverlies op de E19 Mechelen-Brussel tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse buitenring van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Oef, we zijn er. Jouw verhaal.

altijd even liefelijk, hè? 1978, Baccarat en Parlez-vous français. Isilla vlot in het Engels en vrij vlot door naar de finale zaterdag. België mag weer, voor het eerst sinds 2023. Jouw Songfestivalverhalen in onze Songfestivalweek met vandaag de spot op eigen land. Hoe kijk jij naar ons eigen België op het Eurovisie Songfestival? Welke Belgische inzending van vroeger of nu blijft jou het meest bij? Welk moment was voor jou onvergetelijk? Wat kan ons land beter doen op Eurosong? Moet het altijd in het Engels of toch liever in het Nederlands of Frans? En als jij de jury was, welke Belgische act had volgens jou moeten winnen, maar werd onderschat? Jouw verhaal via nostalgie.plus, web of tegenwoordig ook WhatsApp.

Mandy in de mist verdwijnt. Chauvinisme is ons België duidelijk niet vreemd. Heel wat te zeggen blijkbaar over ons land op het Songfestival. Door Leen bijvoorbeeld, Dag An, Door de Wind van Ingeborg is voor mij echt een gekoesterd liedje. Een nummer dat ik mijn broer cadeau gedaan heb, echt ons nummer. Mijn broer heeft autisme en dit beschrijft zo teder, fragiel en sterk tegelijk hoe liefde elke afstand overwint. Geert woont ook in het buitenland, dus hij is ook letterlijk niet zomaar bereikbaar. Maar dit nummer is ons op het lijf geschreven en we koesteren het allebei. Liefs, Leen. Dankjewel en liefst terug, Helene.

0: Alsof hij tweetalig klaarstaat voor Eurosong. You know I love you, tu sais je t'aime. De volgende mannen stonden zelf nooit op het Songfestival, maar via Anouk is er toch een mooi bruggetje. Barry Hay en George Kooijmans schreven haar eerste single Mood Indigo. En in 2013 bracht Anouk Nederland met dat prachtige Birds opnieuw naar het Songfestival. Golden Earrings zo dadelijk en Elton mag ook.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Swiss Sand staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
5: joehoe,
4: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands. Knaldi.
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Precies 19:30, onze Songfestival Verhalen kleuren Belgisch vandaag, want Esila gaat door naar de finale zaterdag. Hoe beleefde jij ons land door de jaren heen op dat Eurosongpodium, wil ik weten. Graag jouw bevindingen via nostalgie.plus. Philippe werd geboren in 1962 en schrijft: ik groeide op afwisselend in Wallonië en in Vlaanderen. Ik herinner me het meest de deelname en winst van Sandra Kim. Pas later leerde ik Louis Neefs en Nicole en Hugo kennen. Prachtige liedjes. En ook, ik luisterde altijd afwisselend naar de 60s, 70s en 80s classics op Spotify. En jullie hebben dat allemaal in één. Ah ja, klopt Philippe. Ik begrijp dat je ons pas sinds vandaag hebt ontdekt. Welkom bij de Nostalgiefamilie.

opvallend swingende verschijning, herinner ik mij van de nostalgische tv-avonden Sammy Davis Jr. en Beretta's Theme. Een thema in Good Vibrations, morgen de finale van De Mol. Zondagavond op Play. TV-watcher Isabel de Ridder geeft een pronostiek. De drie finalisten hebben een groepspot van een goede 19.000 euro opgehoopt. En vooral Wout blijft verdacht, omdat hij tot nu toe het minst geld in die pot heeft kunnen verzamelen.

0: Ook zo'n typisch Eurosong-fenomeen. Zingen voor een ander land dan het jouwe. France Gall deed het in 1965 voor Luxemburg. Met Poupée de Cire, Poupée de Son, neergepend door Serge Gainsbourg. 17 wassen en ze won, dus niet voor Frankrijk, maar wel voor Luxemburg. Ella, Ella, maar Frans ook toch wel.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Billy Joel, My Life. Straks gaan we eens meegenieten terug van Mr. Eurosong. Na 8 uur is dat. En we concentreren ons vanavond op de Belgische inzendingen door de jaren heen. En Benny heeft daar ook een heel bijzondere herinnering bij. Goedenavond, Benny.
1: Ja, goedenavond, Anne. Alles goed?
0: Ja, prima. Met jou?
1: Ja, dik in orde allemaal.
0: Kijk je ook uit naar zaterdag? Naar vrijdag, sorry. En zaterdag?
1: Ja, eigenlijk voor mij zijn de jaren 60 en de jaren 70 nog de jaren waarin dat er echt van een songfestival sprake was. Ja. Daarachter was het eigenlijk een showfestival naar mijn smaak. Maar dat heeft te maken met mijn leeftijd. Ik behoor tot de club van de oude knarren.
0: Van de oude knarren. Ja, ja. We blijven allemaal jonger bij Nostalgie Plus. Hè. Maar ik bedoel ook vrijdag. Hè. Vrijdag komen al die classics terug voorbij hè, in onze songfestival top 30.
1: Ja, maar daar moet ik eigenlijk nog een stem voor uitbrengen. Heb ik daar nog niet voor gestemd? Nee, daar heb ik nog niet voor gestemd.
0: Okay.
1: Nee,
0: maar dan kan je nu misschien al ons inspireren met wat waarschijnlijk jouw stem zal worden, denk ik dan.
1: Wat zal mijn stem worden? Ik denk dat Anne Christie met Gelukkig zijn er zal instaan. Ik heb het nogal voor de vrouwen. Après toi van Vicky Leandros zal erin staan. En help mij een keer, een vrouw uit de jaren 60.
0: Een vrouw uit de jaren 60. Nationaliteit?
1: Ik zou het niet weten, want namen. De leeftijd, oude knarren. De namen die. De gezichten zijn daar, maar de namen die vervagen. Ervaar ik sinds een paar jaren. En,
0: laat het gerust weten.
1: Het schijnt normaal te zijn, maar het is vreed ambetant.
0: Neem je tijd straks, Benny. En laat het gerust weten via nostalgie.plus. Hè.
1: Dat
0: zeg maar, Anne Christie, want je stuurde een bericht. Die heeft jou aan de grond genageld, zei je daarnet tegen mij. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ergens, dat moet geweest zijn na het Songfestival van 75. Want ik meen mij te herinneren dat toen der tijd nummers die zouden gezongen worden op het Songfestival niet mochten uitgebracht worden. Niet op de radio, enzovoort enzovoort. Dus we zitten daar ergens, denk ik, in 75 of na 75, dat kan ik me niet herinneren, op een fanbal. Ergens in een discotheek.
0: Oei.
1: En ik weet het niet. Ik heb
0: ze even
1: gebeld.
0: Weg. Ja, ik viel even weg.
1: En op een gegeven ogenblik verschijnt daar Anne Christie. Ik had ze nooit in levende lijven gezien. En het viel mij op. Een kleine dame. Al de rest wat daar passeerde zong live. Zong playback.
0: Op tape,
1: En geen probleem. De discjockey plaat erop. Enzovoort enzoverder. Een beetje lippen. Maar Anne Christie gaf daar ergens iets aan die DJ. En die zat daar wat te prutsen. Maar er was daar net in die discotheek niet lang daarvoor een nieuwe geluidsinstallatie in bedrijf genomen, als ik mij goed herinner. En had het daarmee te maken. Maar in elk geval, zij zong live. Pakte daar een microfoon en begon live te zingen. Ik denk zo 2 of 3 nummers. En één daarvan was Gelukkig zijn. En ja, dat was werkelijk, stond er vrij kort bij. Ik bedoel op meter of 6, 7 van dat podium. En ja, die boksen die staan daar. Maar dat was nogal redelijk goed. Waarschijnlijk niet goed voor de oren enzovoort. Maar toch, het maakte een indruk. Ik viel bijna van mijn stoel, maar ik stond recht. Ik denk, wat gebeurt er hier? Iemand die zingt en die kan zingen. En onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Dus live zingen. En dat is mij tot op de dag van vandaag bijgebleven. Zoals dat ik schreef in mijn berichtje. Als ik er nu aan denk, dan krijg ik nog altijd kippenvel.
0: Ik hoor het. Ja, ik vroeg ook aan het begin van de uitzending van zijn er van die nummers die eigenlijk veel hoger hadden mogen eindigen. Anne Christie is daar wel bij, denk ik. Hè?
1: Dat is er zeker een van.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Een powerhouse. Ik vergelijk ze altijd met Jacques Brel, maar dan in de vrouwelijke versie.
1: Ja.
0: Prachtig. Wel, stem ze erin, Benny.
1: En mijn geheugen is teruggekomen aan.
0: Oké.
1: Maar er waren wel dames bij, maar er waren heren ook bij. Spaanstalig Eres Tú van Mosse, uit het begin van de jaren 70.
0: Ja.
1: Ook. Maar er zijn er waarschijnlijk maar 3 te stemmen bij u, hè? Neem ik aan.
0: Ja, je moet eens kijken. Ik denk dat je kan ze opnoemen, hè? Maar ga maar even kijken op onze website. Daar vind je het vakje Songfestival Top 30.
1: Ja, maar dat heeft voor mij, ondanks mijn leeftijd, heeft dat voor mij nog weinig geheimen.
0: Okay,
1: ik zit al heel lang in de informatica. En
0: okay. Enfin,
1: niet dat ik er iets van ken, maar kan mij daar wel bij behelpen.
0: Dan komt dat helemaal in orde. Ik ga een stukje Elvis voor je geven. En Seves, zo dadelijk, Seves, Mr. Eurosong Johnny Logan, gaan we daarmee voort.
1: Voilà. Ik luister.
0: Dankjewel, Benny. En tot binnenkort misschien, hè.
1: Ja, wie weet. Dag, goedenavond. Tot genoeg.

0: volgende patiënt, alstublieft?
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
2: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
3: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Oké.
0: Ja, maar we willen slim kiezen.
3: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
0: Ah, ja?
2: Waarom?
0: Ah,
3: maar krijg ruimte op.
0: Opruimen?
3: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. Jouw verhaal met Anne Grutman.

Een van de mythes rond Eurosong is dat Johnny Logan altijd automatisch gekwalificeerd zou zijn toen hij won in 1980 en in 87. Maar ook hij passeerde netjes langs de preselecties en deed zijn ding, zoals alle andere kandidaten. En hoe deden wij het volgens jou al op het Songfestival? Isila gaat door naar de finale zaterdag. Hoe kijk jij naar ons eigen België op Eurosong? Welke inzending blijft voor jou onvergetelijk? Waar kan ons land nog een tandje bijsteken? En mocht jij in de jury zetelen, welke Belgische act verdient volgens jou veel beter? Jouw verhaal via nostalgie.plus. Wij gaan zo dadelijk alles horen bij Danny naar zijn Eurosong-verhaal. En hier, zo mooi, Andrew Gold.

0: Show What You Worry Under the Moon of Love. Ik kreeg vandaag een berichtje van Danny. En die nam me mee terug naar de Strangers, die wel eens de gewoonte hadden om een aantal Eurovisie Songnummers te herwerken. Goedenavond, Danny.
1: Dag Anne, goedenavond.
0: Ik vond dat een hele fijne herinnering. Heel erg bedankt dat je me daarmee terug naartoe nam. Die covers van de Strangers.
1: Parodieën eigenlijk, hè.
0: Oei, je viel even weg. Kun je dat nog even...
1: Nadien. Ja, dat waren heel leuke parodieën die ze daarop maakten.
0: Ja, echt zalig om te horen, vond ik het altijd. Altijd humoristisch, eenvoudig en toch ook heel slim gedaan.
1: Ja, want bijvoorbeeld Jij me la vie werd dan... Ik ben zo gare polis. Ja. En Didi Lou werd dan Dikke Lou.
0: Ja.
1: En dat was echt... Dat was dikke pret. En eigenlijk bracht je dat terug op die manier ook een beetje naar het Songfestival.
0: Ja. Het was heel slim gespeeld, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Zeg, we hebben het vandaag over België in het Songfestival door de jaren heen. Wat is jou opgevallen?
1: Wat mij opvalt, vroeger moest ieder land in zijn eigen landstaal zingen.
0: Ja.
1: En dan kwamen wij eigenlijk in het Vlaams, spijtig genoeg, heel weinig aan bod. Wij kregen dan punten van Nederland, omdat die ons verstonden. Maar daar gingen heel veel goeds aan verloren. Bijvoorbeeld Louis Neefs met Ik heb zorgen was heel mooi gezongen. Maar die haalde dan niet de waardering die hij mocht krijgen, vind ik. Ik noem nu maar een nummer, hè, maar er zijn zo nog nummers, Vlaamse nummers, die dan niet kregen wat ze verdienden, omdat Europa ze ook niet verstond. Hè.
0: Ja, maar er zijn toch nog andere landen die in eigen taal zingen, waar het dan toch wel, ja, toch wel scoort.
1: Maar bijvoorbeeld Finland zingt in het Fins, maar die werden dan gesteund door de andere Scandinavische landen.
0: Ja,
1: Bijvoorbeeld Roemenië zong in het Roemeens, maar die kregen dan punten uit de Oost-Europese landen.
0: Inderdaad.
1: En zo hadden wij geen landen die ons dan zeiden van oké, België, we geven die punten. Enkel Nederland, omdat die ons verstonden. Maar ja, de Scandinavische en de Oost-Europese landen, die klitten dan samen. Met alle gevolgen van die, hè.
0: Ja, je hebt dat echt bestudeerd. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, maar dat zal ongetwijfeld de reden zijn. Ja, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Een politiek spelletje toch een beetje zo, hè? Of ons kent ons?
1: Ik denk dat dat nu ook nog wel zal zijn, maar nu, omdat er nu meer

0: Tiel tegen K3 bijvoorbeeld. Dat was echt hilarisch.
1: Ja.
0: Vroeger ging het over het zingen, over de muziek.
1: Ja.
0: En nu gaat het over de show, het spektakel. Ja. Wie laat het meeste zien, wie gaat het verste. En er blijven geen nummers meer hangen zoals vroeger.
1: Nee. Nog even kort, je hebt ook een favorietje meegebracht. Een serieuze favoriet, prachtig nummer. Séverine, un banc, un arbre, une rue. Maar dat was Monaco, dat was niet Belgisch, hè?
0: Nee, dat was maar... Ik moest kiezen tussen Louis Neves en Séverine eigenlijk. En,
1: ja.
0: En ja, het is een heel moeilijke keuze, hè.
1: Ja.
0: Maar dat blijft alle twee heel hard hangen, dus... Vandaar dat ik eigenlijk nu voor Séverine heb gekozen. Omdat ik vind dat ook heel mooi gezongen.
1: Ja. We gaan eens luisteren. Dankjewel, Danny, voor je bijdrage. Heel veel luisterplezier. En misschien tot binnenkort.
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Okay,

0: Monaco de eerste en enige overwinning bracht op het Eurovisie Songfestival in 1971, dankzij Severin. Rondjes draaien met The Birds nu.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

Het lange weekend valt in het water, volgens de laatste voorspellingen. Maar als die zo betrouwbaar zijn als die van de bookmakers over Isila in de halve finale op Eurosong, dan wil dat dus helemaal niks zeggen. Het zal fijn wezen trouwens voor die van Eruption.

Katrina and the Waves. En daarvoor nog Eruption, want na regen komt zonneschijn, ook hier op Nostalgie Plus. En Lisa Delbo laat haar songfestival licht schijnen tijdens onze top 30 nu vrijdag. Exact 3 decennia geleden vertegenwoordigde zij België op het songfestival met Liefde is een kaartspel, nadat ze de Gouden Zeemeermin kaapte. Toen nog gepresenteerd onder meer door onze eigen Michel Follet.

ga die twee uit elkaar halen. Focus op Isabel. Zeer goede herinneringen aan Si Tu Es Ma Musique van Stella uit 1982. Dat jaar werd ik 10. Een van mijn favorieten. En Sophia, die weet niet heel veel meer van het Eurovisie Songfestival, was fan van Louis Neefs en zijn Jennifer Jennings. En die van Pas de Deux, die ben ik natuurlijk ook nooit vergeten. Veel groetjes en groetjes voor jou, Sophia.

Ik zag haar leeftijd vandaag nog een keer voorbij komen en besefte plots dat Sandra Kim destijds wel heel erg jong was toen ze Eurosong aandurfde, amper 13. Zaterdag horen we haar als woordvoerster voor onze Belgische jury en mag ze de do's en andere points uitdelen. Ook Marina's favoriet draagt Belgische kleuren. We bellen na een vrolijke uit 67 en die van Dr. Hook.

0: Happy Together. En wij kijken natuurlijk uit naar onze Songfestival Top 30 vrijdag 4 uur.
1: Het is Songfestival Week bij Nostalgie Plus.
0: En ik denk dat Marian daar misschien ook wel naar uitkijkt met één oog op haar haakwerk. Goedenavond, Marian.
2: Marina.
0: Sorry.
2: Geen probleem.
0: Ja,
2: geen probleem.
0: Ik zit nogthans niet met één oog op mijn haakwerk. Wel met één oog op mijn knoppen. Misschien zal het daardoor komen. Marina, sorry. Naar het mooie nummer van Rocco Granata. Nog wel. Ja.
2: Ja.
0: Zeg, kijk je er naar uit? Songfestival. En dan heb ik het over ons Songfestival. Hè? Onze Songfestival Top 30.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het nummer dat ik gekozen heb, dat er dan niet gaat tussen staan.
0: Ai, ai, ai. Maar dat is al een slecht begin, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, wat heb je gekozen? Vertel eens.
2: Ik heb deze keer eens gekozen voor Dream Express. Niet a million in 1, 2, 3. Ik dacht, dat kan ik ook wel gebruiken.
0: Ja. Dat met gouden pennen haken daarna dan.
2: Ja, nee, daarom niet meer. Maar ik verander nogal iets van smaak.
0: Ja.
2: Ik heb een hele brede muziek smaak.
0: Dus. Ja. Waarom dat nummer? Niet alleen omwille van wishful thinking, hoop ik, vermoed ik.
2: Nee.
0: Of
2: nee,
0: heb je het lottobiljet er ook al?
2: Intrigerend toen, dat waren drie zussen van geloof ik.
0: Ja, met Stella, hè, die ook een tweede keer meedeed, hè?
2: Ja. Ik vond dat wel... die hadden wel iets, vond ik.
0: Ja. Vrolijk, hè?
2: Vrolijk, natuurlijk. En dat is zo'n liedje, dat kunnen... Ja, 1, 2, 3, dat kunnen we meezingen, hè?
0: Ja, ik weet dat ik... Want ik weet precies hoe oud ik was. In welk jaar was dat? Moet ik terug opzoeken. Wacht, ik zie het hier staan. 77.
2: Ja, 77.
0: Ik weet dat ik... We hadden thuis een schommel. En telkens wanneer ik op de schommel zat, dan zong ik dat liedje.
2: Voilà.
0: Zeg, en je hebt eigenlijk veel favorieten, heb je laten weten.
2: Ja, ik heb eigenlijk heel veel favorieten, want Johnny Logan hoor ik ook graag. Zelfs Lobby Neeft vond ik met Jennifer Jennings, vond ik super.
0: Ja, België had eigenlijk best wel goede nummers, hè?
2: Jawel.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad, ik weet niet meer wie het net zei, Danny geloof ik... Of ben je dat het een nadeel geweest kan zijn dat Nederlands, Vlaams, dat in de wereld niet zoveel gesproken wordt, in Europa al helemaal, ook al niet. En dat we dan niet voldoende verstaan worden.
2: Ja, ik denk dat in het begin wel een nadeel was, inderdaad.
0: Kan goed zijn. Ja.
2: Ja.
0: Maar jij gaat luidkeels meezingen, zo dadelijk.
2: Meezingen, inderdaad.
0: Ja. Prima. Met het refrein, hè?
2: Met het refrein,
0: En een lottobiljet in de hand. Of een kras.
2: Met een hond die raar kijkt, denk ik.
0: Ah, is het echt?
2: Ja. Dan kijkt ze zo van, oei, ze krijgt het weer.
0: Ja, ze is niet rustig aan het haken.
2: Ja, nu ben ik rustig aan het haken.
0: Nu nog wel,
2: zelfs niet meer.
0: Zeg Marina, dank je wel om te stemmen. Dank je wel om even aan de telefoon te komen. Ik ga je laten genieten.
2: Dank je wel.
0: Groetjes, joe.
2: Fijne avond.

Bright Eyes uit 78 van Art Garfunkel. Nog eentje van Peter uit mijn brievenbus. Dag aan Lisa Delbo, Katrina and the Waves en Melanie Cole vanmiddag van deze laatste. Haar liedje uit 98 trouwens nog gehoord bij Michel. Dat zijn de namen die voor mij de eerste bewuste herinneringen aan het Eurovisie Songfestival vormen. In 96, toen Lisa Delbo ons land vertegenwoordigde, was ik eigenlijk nog te jong om het Songfestival volledig te mogen uitkijken. Ja, Peter, dat is misschien ook wel mijn leukste herinnering. Altijd pas heel laat je bed mogen zien. Kun jij ook met onze classics? Een wiegeliedje zometeen na de Ratatouille van UB40.

0: All right. Iedereen klaar voor de laatste?
1: Yes.
2: Let's do it.
0: Bert, heb je die?
3: Deze vocale opwarming had je nooit van Gustav verwacht.
1: Soundbites.
4: Kop ten binnen. Doe het nog eens.
1: We maken allemaal eens stoeme one-liners zo.
0: 70 jaar geleden was het Songfestival een statig, bijna hoogdravend gebeuren. Anno 2026 is er geen editie zonder inzending die de spot drijft met het hele circus. Het is maar een kwestie van tijd voor ook AI en hologrammen hun intrede doen. Maar hoe blijft het festival muzikaal relevant in tijden waarin alles door een computer gegenereerd kan zijn? Naast mij geen door AI gegenereerde robots, wel twee artiesten van vlees en bloed, Tom Dice en Gustav. Welkom.
1: Dank je wel.
0: En naast mij opnieuw een vrouw die geen ChatGPT nodig heeft om weetjes op ons af te vuren. Eva de Poorter, dankjewel om ons nog één keer je brein te lenen.
3: Met plezier, het is een beetje gefrituurd, maar komt wel goed.
0: Mijn naam is Nick de Schutter, welkom bij de laatste aflevering.

0: Prachtig. Van een festival waar alles live moest zijn, waar grote orkesten zaten, zijn we gegaan naar een songfestival waar eigenlijk alleen de zang nog live moet zijn en al de rest is...
1: Alleen maar de leadstem.
0: Alleen maar de leadstem, ja. Zelfs. Ja, zelfs de backing vocals mogen nu on tape. Wat vinden jullie van die evolutie, Tom?
2: Ja, niet per se voor of tegen. Ik denk, zolang dat de leadstem alsjeblieft wel live blijft. Maar ik snap wel dat in sommige acts misschien wat meer de nadruk wilt leggen op dansers en dat niet elke danser dan backings erbij kan doen. Dus daar vind ik het dan wel een voordeel van dat dat meeloopt. Ja, ik denk dat jij het tegendeel hebt bewezen met dat het live doen ook nog sterk kan zijn. Dus dat kan elke act dan gewoon beslissen voor zichzelf.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar een stap ver, allee, laat ons wel dan wegblijven van autotune. Want in sommige nationale selecties mag dat wel. Oei. Maar bijvoorbeeld Noorwegen, denk ik, doet dat wel. Maar ja, dan kunnen we wel geweldig door de mand vallen als je naar zo'n festival. Dan weten niet meer wie kan zingen en wie niet.
1: En trouwens, heel juist punt, want dat is ook soms de avond zelf. Heel goede vocal performances worden wel in regel meestal wel beloond in de punten.
2: Ja.
1: Ook nummers die misschien er nog niet echt uitsprongen ervoor, die dan vocaal echt deliveren. En dat is iets voor te zeggen. Omgekeerd ook, er waren ook mensen die ook in mijn jaar door de mand vielen en dan werd dat afgeschaft. En ik vind dat ergens wel in het idee van je wedstrijd eerlijk.
2: Ja, behalve Loreen. Die kwam ermee weg.

0: Die komt met alles weg.
1: Zelfs met betonnen nagels.
0: Voilà, kijk. Ja. Er is maar één vrouw die dat kan. Loreen. Als jullie een songfestival tijdperk zouden mogen kiezen, waar zou je dan... Stel, je kon tijdreizen. Naar welk jaartal, naar welk decennium, naar welk soort songfestival reis je terug?
2: Ja, mijn orkest lijkt mij ook wel heel leuk.
3: Ik wou juist zouden zeggen.
2: En ik denk, tussen onze edities is er ook nog een verschil, want mijn editie was mijn zittend publiek nog. Dus dat is pas kort daarna, denk ik, een paar edities daarna pas veranderd. Maar dat vond ik ook tof, want in het midden van mijn nummers stonden ze recht. Dus dat weten ook dat je... Dus dat vond ik eigenlijk ook wel nice. En dan was er ook nog misschien iets meer aandacht voor de song. Want als je zit, ja, is het wel nog moeilijker om mensen mee te krijgen met een dance act of zo.
3: Ja.
2: Dus dat was wel een gunstige voor mij toen. Voor hoe ik muziek maak. En ik denk dat een orkest ook wel heel leuk was geweest. Ja.
0: Nou, zo die stuwende energie van een orkest in je rug. Ja,
3: en ook, er zijn heel veel songs die dan ook nog arrangementen moesten krijgen na de selectie, nationaal. En dan werden ook sommige nummers nog veel beter door. Weer hetzelfde idee van de live performance werd belangrijker. Bijvoorbeeld Where Are You Now, ook een van mijn favoriete nummers. 96 was een dance track. Maar toch live violen die meespeelden. En dat heeft die track nog meer emotioneler gelift eigenlijk.

0: vind dat echt wel jammer dat er weer is. En voor mij was ook als kind, als was altijd mijn orkest. En een dirigent werd voorgesteld ook altijd. Dat was ook echt zo, ja, iets dat heel uniek maakte. En dat is wel een beetje verdwenen. Dat vind ik wel jammer. Dus ik zou graag ergens in de jaren 80 of jaren 90 teruggecatapulteerd worden.
1: Dan voor de mensen die benieuwd zijn naar de dirigent. Zoals als je het filmpje opzoekt van Sandra Kim met performance. Het eerste beeld is de dirigent die in beeld komt. En dan pent het uit. En zie je het orkest. En dan komt Sandra Kim de trap afgedaald. Ja. Dat is echt een heel mooi beeld. Ik zou het graag ook weer zien, een orkest. Dat maakt het toch wel...
2: Zou het dan niet teruggaan eigenlijk, in combinatie met de visuals? Dat je dan zo hier de visuals hebt en dan orkest?
1: Praktisch denk ik wel, cool, maar zijn, is het publiek er nog? Dat is wat ik mij nu afvraag. Van een jong publiek en een orkest, is dat nog verenigbaar om die te laten kijken naar zoiets?
0: Ja.
1: Dat is een open vraag, hè?
0: Rosalia's plaat. Ja, bewijs dat dat wel kan, denk ik. Maar ik snap wat je wilt zeggen, maar... Er is wel een hernieuwde interesse, gelukkig. Ik denk ook, wat jij zegt nu over het idee van AI. Ik vind het opvallend ook, dat bij jullie zo is, maar dat er veel meer een return aan het komen is naar echte dingen terug. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat ook op het festival een rol zou kunnen beginnen spelen. Dat soort van, ja, die soort van evolutie.
3: Het veroordeelt je ook niet tot één soort muziek. Hè?
0: Nee.
3: Je kan daar, kijk naar het Atomic Orchestra.
1: Live.
3: Ja, voilà.
1: Dat was fantastisch.
3: Je kan daar toch veel kanten mee op. Dus. Mm-hmm.
0: En het blijft gewoon indrukwekkend.
2: Misschien moeten de keuze krijgen. Hè? Oh, en dan kiest er maar één land voor
0: het orkest.
3: En de rest van het festival hangt er zo'n mooie zwarte doek over het orkest.
2: Maar dat is wel een voordeel, denk ik.
1: Dat het wel een tijdje was dat je kon kiezen voor een orkest, maar niet meer verplicht was om een orkest te volgen.
2: Oké. En waarschijnlijk was dan de situatie dat niet meer werd gekozen of zo door de... Ja.
1: En hoe meer dat je mag op tape zetten, hoe meer dat mensen daar voor de zekerheid misschien ook wel kiezen voor wat ze kennen, voor die studioversie.
0: En ik weet dat er ook wel incidenten zijn geweest in die tijd van orkesten over de manier van het te spelen. En het was ook heel weinig tijd, er was veel nummers moesten spelen. Ik weet, Carola, die heeft gewoon

0: En als je dat gaat opzoeken, de bassist die speelt los een modulatie niet. Oei. Dus het orkest in een toon hoort te spelen aan de bassist bijvoorbeeld. Maar dat was toen live en ja, je moest keiveel nummers instuderen en je kon niet terug. Hè. Dat was het. Maar ze heeft toch gewonnen, dus uiteindelijk.
1: Ah, ja.
2: Dat
1: kon geen kwaad. Kennen jullie dit Songfestival nummer nog?
3: Nee, ik ken hem niet.
1: Nee?
0: Waarom niet?
1: Dat is ook omdat het geen echte Songfestival in zijn
0: AI, AI-versie?
1: Ja, aha. Klopt. In 2019 hebben ze een 100 Songfestivalnummers in een computer gegooid en gezegd, hier, maak mij het ultieme Songfestivalnummer. Daar is Blue Jeans en Bloody Tears uitgekomen met de ongelooflijk stichtende tekst Tears will always have wet eyes en nog andere pareltjes.
3: Oké.
0: En Bloody Tears in Blue Jeans vind ik niet echt appetijtelijk.
1: Dat maakt vlekken, hè.
0: Ja.
3: Nee, niet dat zou gewonnen hebben.
0: Nee, ja.
1: Pas op, het eindigt met twee modulaties
0: uiteraard.
1: Vlak na elkaar, ja. Uiteraard. Het is, als je het in zijn totaliteit hoort, het is een topschijf voor het Songfestival.
3: Okay.
1: Eerlijk waar. Nu, hoe lang duurt het volgens jullie nog voor er een volledig AI-nummer op het podium van het Songfestival staat?
3: Goh. Is het misschien al gebeurd?
1: Wie weet.
3: Denk
1: jij bent naar het
3: weten.
1: Eurovision Writers Camp geweest. Hoeveel
3: ja,
1: mensen...
3: Nee, daar zeker niet. Want je zit met writers in de room. En dat is ook gewoon wat een writer leuk vindt om het te doen ontstaan daar. Hè, dat moment pakken. Maar waarom ik dat zeg is, je kunt het moeilijk controleren. Allee, het kan ook zomaar geweest zijn dat er iemand gezegd heeft, ik ga iets schrijven met behulp van AI, of 100% of 50%. Ja. Ja, je kunt dat ook inschakelen voor een instrument te simuleren. Dus daarom mijn vraag, misschien is het al gebeurd en weten we het zelfs niet.
1: Nee.
3: Ja,
0: ja, ik denk dat inderdaad wel, de tools zijn er. Maar ik blijf dan ook misschien, is dat de glas half vol bij mij dan, in de zin van, ik heb ook al dingen zien gemaakt worden met AI, lyrics, muziek, beginnende vanuit lyrics, whatever, verschillende tools gezien. Maar ik kom toch tot de constatatie dat heel veel dingen generic worden door AI. Nee. Toch, waarom? Omdat ze van de grote gemene deler echt spelen heel de tijd. Maar zo wordt de beste muziek niet gemaakt. De beste muziek wordt gemaakt aan de zijlijn van mainstream meestal en creëert iets nieuws en creëert een aandacht. Maar vanuit de positie van... ik vind niets, niet heel veel spannends gebeurt vanuit het idee van de gemeenschappelijke deler het grootste te maken. Dat is volgens mij nu dat de beste muziek wordt gemaakt.
1: Ja. Nee, jij zegt, ik heb het al zien gebeuren, sorry. Heb jij al geëxperimenteerd met AI voor eigen nummers?
3: Ja, om te zien wat het kon. En ik ben er rap van afgestapt. Heeft niet zo lang geduurd eigenlijk. Maar ik vind het meer inspiratie soms geven productiegewijs.
0: Ja, dat is...
3: Om u mee een richting te geven waar je misschien zelf niet mee kwam. Dat vind ik soms wel interessant.
0: Ja, je kunt eigenlijk je nummer coveren door AI. Ja. En dan kun je eens een keer horen hoe dat een nummer klinkt in een bossa nova versie. En dat is wel interessant. Als je aan het geraamte van een song staat en je bent nog niet aan de productie toegekomen, is dat wel een toffe tool om te zien welke richting je allemaal zou kunnen uitgaan. Dat kan wel inspirerend zijn, maar daar iets van kunnen gebruiken is in mijn geval niet mogelijk.
3: Nee, en het is ook gewoon leuk om het zelf dan te maken. Maar je hebt dan inderdaad gehoord, dat is nog wel een leuke versie. Misschien kan ik dat wel meenemen voor hoe ik het ga opnemen.
0: Mm-hmm.
3: Maar niet je volledige song van laten afhangen of zo.
0: Ja.
3: Ja.
0: Plus is er ook, sorry, ik stap mee misschien. Maar het is wel iets dat ik veel over ben aan het nadenken. Maar ook als ik op TikTok zie, AI is een beetje ook een scheldwoord aan het worden. In de zin van, het is precies gegenereerd door AI, deze tekst. Of die clip. Het ziet eruit alsof iemand AI heeft gebruikt. Maar dat wordt altijd negatief eigenlijk. Dat heeft thematisch iets negatief.
3: Ja.
0: Maar dat vind ik dan wel eigenlijk goed. Omdat het bewijs van, wat mensen hebben nood toch aan, en voelen toch nog altijd ergens precies toch wel, denk ik, aan wat iets dan authentiek is of niet.
3: Ja.
0: Maar hoogstwaarschijnlijk zal die een tool zich hernieuwen en hernieuwen en verbeteren en verbeteren. En gaan we misschien naar een plaats komen waar dat toch onvermijdelijk zal zijn.
4: Europa, pa, welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
5: Zoek me friends and friends of neem de benen naar benen.
1: Je had het net over TikTok.
0: Ja.
1: Los van AI heeft TikTok en sociale media het Songfestival ook heel hard veranderd.
0: Uh-huh.
1: Jost Klein is denk ik het beste voorbeeld. Uh-huh. Die had in Malmö los gewonnen als hij niet gedisqualificeerd was. Toch?
0: Ja, we'll never know, I guess. Maar zo'n kans was wel groot. Ik denk, top 5 was toch zeker gelukt?
2: Nee? Ik geloof het niet, eerlijk gezegd.
0: En waarom niet? Interessant.
2: Ik vond hem echt niet goed, eigenlijk. Ik vond hem niet echt de présence hebben op het podium. Wat echt ook door de zenuwen en wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Dus weet ik niet hoeveel impact dat gehad heeft. Maar als ik mij goed herinner, was de halve finale eigenlijk ook niet zo goed in de stemming. Was hij niet top 3?
1: Ja, maar ik zat wel. Ik zat in de zaal de avond van zijn disqualificatie. Dus eigenlijk, wij waren allemaal aan het wachten op het moment dat Joost op het podium zou komen. En dat gebeurde dan niet. Ze hebben dan de beelden van zijn repetitie afgespeeld. En ik heb een Songfestival Arena nog nooit zo uit zijn dak zien gaan.
3: Dus nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat dat al een gevolg was van het feit
1: van
3: dat
1: de
3: hem
1: situatie.
3: Er niet was natuurlijk. Ik denk wel dat hem nu succesvoller is door gedisqualificeerd te zijn geweest dan als hem effectief de finale had gedaan. Mm. Nog los, zelfs al had hem gewonnen. Ik denk dat hem nu gewoon het zelfs overstegen. Ja. Het gebeuren overstegen heeft, want iedereen praatte over Joost. Wie is er toen gewonnen? Ah, voilà.
2: En Nemo.
1: Doodse stilte.
0: Ja, maar ja, echt van. Sorry, mijn brein was even gezegd.
1: Ik was nog wel echt fan ook van dat nummer, maar ik was hem wel helemaal
2: vergeten. Die intussen trouwens zijn trofee terug.
0: Ja,

0: Wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Je bent 2 jaar ouder dan ik. MySpace en Tumblr, was dat toen niet?
1: MySpace was al net gedaan eigenlijk. Want daar had ik eigenlijk, als ik in het middelbaar zat, voor mijn rockband toen aangemaakt. Zalig. MySpace. Tumblr heb ik zelf nooit gebruikt. Netlog daarentegen.
0: Oh ja, ook veel
1: toen wel nog, hè? Ik denk, Milk Inc. en ik waren de grootste artiesten op Netlog toen.
2: Ik denk, donderen. Waar is Netlog?
1: Netlog?
3: Sorry, dat was zelfs de Vlaamse Facebook.
0: Ja, dat was in Gent, inderdaad. Ja. Dat was een Gents bedrijf dat opgestart was.
2: Ja. Daar ben ik dus duidelijk nooit lid van geweest. Maar ik woon nog steeds in Gent toen.
1: Dat was heel groot.
0: Ja.
1: En dan Facebook, door de komst van Facebook is dat een beetje...
2: Ik was eigenlijk al een boomer in 2007.
1: Ja, als je toen geen Netlog had,
0: Dat waren niet hippen, dat waren niet hippen.
3: Gustav, hoe zat dat bij jou? Sociale media moest je toch helemaal anders aanpakken dan Netlog?
2: Ja, het was een heel belangrijke tool voor het Songfestival. Ik denk ook de verjonging van het Songfestival, en in het publiek ook, want er waren terug heel veel kinderen waren geïnteresseerd in het Songfestival de laatste jaren, is ook deels, denk ik, door die social media. In mijn jaar was volgens mij ook TikTok echt een sponsor.
0: Ja, ik ging juist vragen, was dat niet het eerste jaar zelfs dat het sponsor was?
2: We hadden echt ook in de backstage of de artist village, was er ook altijd een TikTok-team aanwezig waar wij eigenlijk elke dag filmpjes voor moesten opnemen. Wij moesten ook vanuit delegatie zelf, werden wij verplicht, was niet erg, maar wij moesten ook een aantal dingen aanleveren die ze konden gebruiken voor social media op TikTok. Dat was ook echt wel een extra tool, maar ook wel een extra druk. Ik moest ook met de VRT nogmaals bedankt. We hebben daar heel veel tijd en geld in gestoken om ook mij op social media te promoten. Maar dat was wel echt een extra werk dat er nog bij komt. Mm. Dat is echt wel. Ik ben niet de grootste fan altijd van social media en ik heb het daar met alle plezier gedaan. Maar dat maakt wel nog een grotere druk voor het presteren.
1: Ik denk dat je ook in een editie zat dat dat op zijn hoogtepunt zelf stond door TikTok die sponsor was. Ik weet niet of het nu nog zo heel hard aanwezig is. Maar ja, natuurlijk, als je hoofdsponsor TikTok is,
2: dan moet je mee. Je kunt niet, dat is ook het ding. Dat je moet beseffen. Ik, al begrip voor iedereen, maar ik wist van ik ga hier echt niet over klagen. Dat is part of the game. En ik moet het meespelen. En ik moet het goed doen voor mijn land. Dus dat gaf mij ook wel een focus. Maar wel met het idee van. Maar dat is tot dan even zo hard aan gaan werken. Dat helpt ook wel. Maar dat is wel een extra druk.
3: Heb je het dan daarna wel losgelaten, sociale media?
2: Nee. Nee, want dan blijft het... Ik ben heel blij. Knock on wood, ik ben nu al 3 jaar verder en de trein is blijven lopen. Maar het is wel de eerste keer nu in 3 jaar. Dat ik eigenlijk eens een keer even ook op social media een beetje meer... ik doe nog wel dingen. Maar dan meer het idee van elke dag of elke week minstens zoveel posts doen. Dat is toch wel een, los van het Songfestival, ook een extra druk voor alle artiesten tegenwoordig.
3: Wat gaat er zo vooraf aan een Songfestival performance? Je hebt heel dat traject. Neem ons daar eens in mee. Want ja, het is lang natuurlijk. Hè? Je hebt geselecteerd voor ons land. Ja. We zullen de preselecties hier overslaan.
2: Vijf maanden eigenlijk. Eerst al met de promo bezig en daarvoor is ook al nummers aan het maken. Dus je moet eigenlijk echt een jaar tellen eigenlijk.
1: Sinds de song. Mm. Inderdaad een jaar. Hè?
2: Ja.
1: Toen, want we hebben in juni toen ingezonden. Of misschien, het was dus juni en augustus.
2: In de zomer is dat ingezonden geweest, ja.
1: Ja.
2: En dan zijn we moeten beginnen eerst de metingen doen in oktober, ergens denk ik zelfs.
1: Ja.
2: En van dan is dat, ja. En dan, als ik dan in mijn geval ook dan erdoor ben, dan is het nog meer...
1: Tot mei.
2: Ja. Promo. Ze zeggen ook bij de VRT, Love de VRT, dat duidelijk zijn. Maar ze zeggen ook van, het gaat ongeveer, zeggen, 3-4 dagen de week moet je toch tellen dat je mee bezig gaat zijn. Want het is echt wel vanaf dag 1, 24/7, dat je bezig bent.
1: Ja.
2: En je moet, ik ben blijven lesgeven. Bijna erin zien was dat waanzin. Maar ik had ook zoiets van, ik moet ook nog letterlijk ook een inkomen blijven hebben. Maar dat neemt echt wel heel je leven over. Ja. Ja.
3: Want al die promo dat je moet doen, wordt dan niet extra betaald of...
2: Nee, je wordt niet betaald.
3: Nee. Oké.
2: Okay. Nee.
3: Dat is echt een jaar lang wel echt investeren eigenlijk.
2: Ja, en natuurlijk, er komt daarna, natuurlijk, als je het goed doet, komen er zeker goede dingen aan. Maar op dat moment zelf is het echt wel even...
1: En ze investeren wel in je kledij en je performance en zo. Ja. Hè, dat wel, maar je wordt niet, en je krijgt geen maandelijkse fee of zo. Dat gebeurt niet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in andere landen zit. Want natuurlijk, België is natuurlijk ook kleiner, dus er is minder budget. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat zit bij andere landen. Of dat die een fee krijgen voor

0: voor het voorbereidend werk, zeg maar.
1: Ja, ik weet het ook niet. Maar nee. Vooral duidelijk, dat was, iedereen wist dat, dus dat is geen probleem. Dat duidelijk zijn, maar het is gewoon, het neemt echt alles over. En ik was altijd blij. Ik weet dat bij u zo was, maar je moet zoveel... Ik babbel gelukkig heel graag, dus interviews, dat is nooit geen probleem. Maar je bent eigenlijk heel veel aan het praten. En als je eens een keer mocht zingen, zijn ze altijd heel blij. Ja. Oh, zijn kaart, dat was eigenlijk het punt van dit.
0: Ja, exact. Ja.
1: En dat doet het minste eigenlijk.
0: Ja, exact. Ja. Nee, hoeveel rehearsals hebben we? Ja. 3, 4?
1: Ja.
0: En that's it. En daartussen is het interviews geven. En zowel in België als je ginter bent, de hele tijd babbelen en je land zo mooi mogelijk... Ja. Voorstellen daar, maar zingen is eigenlijk wel... Ik denk zelfs dat dat nu nog meer, zo met die TikTok-filmpjes en dit, dat was bij mij nog niet. Dus het was vooral interviewdag. Ik had daar wel nog een dagske rondleiding in Oslo. Dat was wel nog nice. Ja, ja. Maar dat is nu weggevallen, denk ik, door de drukte.
1: Je hebt activiteit, dat hebben wij ook dan daar, want je kon er denk ik 2 uitkiezen.
0: Ah, okay.
1: En dan we hebben een Charlotte Tilbury make-up tutorial gedaan, want ik had veel meisjes bij, dus dat was ook heel leuk. En dan hebben wij op een boottocht gedaan, maar dat was nog altijd een promo voor mij. Ik moest dan nog altijd interviews doen en met artiesten dingen opnemen. Maar dat hoort erbij, hè, voor alle duidelijkheid. Maar je bent echt wel non-stop bezig met het promoten van je nummer.
2: Jullie hebben allebei doorheen jullie Songfestival-traject wel een portie kritiek moeten verdragen. Ik denk bijna elke artiest waarschijnlijk die geselecteerd wordt. Word je daarin begeleid om die kritiek te capteren, naast je neer te leggen misschien deels?
0: Ja, ik wel redelijk eigenlijk. Want het ging niet over uw manager, maar eigenlijk Dries Vragen. Ik ga, als het over mijn editie gaat, nog veel vernoemen, want heel veel aan gehad. Maar eigenlijk voelde Dries voor mij meer mijn manager dan mijn management op dat moment. En die verdedigde mij altijd. En die zei wel op het juiste moment van... trekt u dan niet aan, dat is niet belangrijk. En die had wel een goed zicht en een goede visie van... waar jij heen moet, ik help u wel... in die richting of zo. Dus dat was bij mij zeker wel aanwezig.
2: Gustav?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
1: In de zin van, nee, dat was... En dat was ook wel iets... Ik kwam echt uit een soort van... naïeve plaats. In de zin van, ik had nooit echt in mainstream veel gedaan. Zeker niet de voorbije jaren. En opeens kwam ik in een mainstream perspectief terecht en ik had me totaal niet verwacht aan zoveel toch wel een negatieve respons. Want nu is dat, dat is heel fijn, hè, dat mensen zoiets hebben van het was heel goed voor u, maar de eerste maand waren er, leek mij, ook omdat ik het niet gewoon was, dat er weinig Vlamingen bijzonder blij waren met mijn deelname aan het Songfestival. Ik had ook wel echt zoiets van na een maand, ofwel ga ik hier een methodiek in moeten ontwikkelen. Ofwel ga ik ten onder gaan. Want als je dat niet kent en iedereen zit op je te kijken en basically je uit te lachen. Dat was heel bizar. Maar ik ga nooit vergeten, dat is ook weer al de mensen waar ik dan mee samenwerk. Mo, mijn beste vriendin die mee op het podium stond. Die zei ook van, maar Stef, we gaan ons toch niet belachelijk maken. We doen dit al 25 jaar. Jij gaat toch op een podium. Ik had echt zoiets van, misschien ben ik echt heel slecht, kan ik eigenlijk echt niks. Op een duur begint het echt wel zo'n beetje bizar genoeg daar toch in mee te gaan. En dat was voor mij de grote klik van, ik doe dit al 25 jaar. En ik had van, ik moet gewoon nu, hartje per hartje, ik blijf altijd blijven zeggen, hartje per hartje terug heroveren. En dat is ook heel blij dat ergens wel is aan gelukt, maar dat is wel heftig hoor. Ja, dat is echt wel heftig. Ja,
0: dat was geen internationale kritiek, dat was echt vanuit België.
1: Ja, maar ook de Eurovision community was ook niet ongelooflijk positief. En dat is ook nog zoiets, dat is echt een turnaround geweest, want ik ben van Twitter afgegaan, maar ik dacht van, even dit niet. En op een gegeven moment is een kameraad die dat ook al voelde, zei van, maar je moet eigenlijk terug beginnen kijken, want het is echt een turnaround aan het komen voor u. Dus dat is ook bewijs dat het ook niet zoveel voorstelt.
2: Nee, dat is waar.
1: En wat ook belangrijk is, dat heeft dan ook... ik ben zelf een fan. En ik had ook zoiets van, maar ik weet ook, de avond zelf is er een veel grotere groep van mensen die gaan kijken. Wat jij ook zegt, van de avond zelf is het belangrijkste. En die Eurovision community, die startte alles, dat is heel belangrijk. Maar dat is wel maar een percentage van dat publiek dat gaat kijken. En dan zeggen ze, bij mij zijn ze altijd... The gays, the housewives and the children. Ik had zoiets van, gays en housewives, die heb ik al, denk ik. Dus ik had zoiets van, dat gaat wel lukken. Maar dat is wel, dat is gewoon heftig als je dat in het begin allemaal over je krijgt. Maar dan blijkt ook inderdaad dat het niet zoveel voorstelt, omdat er nog die avond zelf zoveel kan veranderen als bij u ook gebeurt, bij mij ook gebeurt. Dat is het mooie aan de wedstrijd ook. Wij stonden 35e als wij aankwamen in Liverpool. En dan zijn we stilletjes aan.
2: Ja, doorheen de week gingen jullie altijd maar omhoog. Hè?
1: Voilà, en dat is wel tof aan die wedstrijd. Dat ik voelde van, maar ik kan het echt, nogmaals, ik ga me eigenlijk niet belachelijk maken op het podium. En dat was ook een bewijs van dat idee. Van, ik moet gewoon het goed doen. En mensen gaan dat wel zien en horen. Dat is mooi aan zo'n wedstrijd ook wel.
2: Je zei het daarnet, je behandelt het een beetje als een extra tool om mensen te bereiken. 30 jaar geleden hoorde je een songfestivalnummer gewoon voor het eerst op het songfestival. En meestal zelfs nog gewoon in de finale, omdat die halve finales, ja, dat was in de week, dus dat was dan toch al laat. Ik denk niet dat ik ooit een halve finale heb gezien voor ik volwassen werd. waar gaat jullie voorkeur naar uit? Al die promo voeren via TikTok en al een publiek opbouwen vooraf? Of zeggen van, eigenlijk was het niet zo slecht om te debuteren en die ene avond te overtuigen?
1: Ja, ik denk sowieso met het idee van die de pre-parties, waar dan echt ook echt wel heel veel mensen filmpjes opnemen en reposten. Mm-hmm. Dan leiden ook al, dat is bijvoorbeeld met Nederland in mijn jaar, daar is eigenlijk al bij hun een traject begonnen dat negatief was. En dat is letterlijk het gevolg van social media. Als dat niet zo was geweest, hadden die misschien ook mijn iets eerst een meer fair principe in die wedstrijd gestapt. En twee, al niet met het gevoel dat er al een grote last op die schouwers lag die avond zelf. Het voelt wel aan dat daardoor soms de dingen misschien een beetje minder fair verlopen. Dat vind ik wel jammer dan.
0: Ja, je kunt al op voorhand een beetje sturen. Hè? Het is al een bewustere strategie dat je moet hebben nog voordat je daar bent. Hè? Terwijl... Ik ben er ook wel voor te vinden dat gewoon niet wordt aangekondigd en dat je gewoon moet insturen, zodat je echt beoordeeld wordt op die avond. Zelfs zou ook nog wel eens nice zijn, denk ik dan. Mm. Want nu, ja, je hebt ook niet alles onder controle, inderdaad. Hè. Je mocht geen nog zo goed voorbereid zijn als jij ineens doof moet zingen op een podium omdat je mix mislukt, leidt het al zijn eigen leven en wordt je nummer 2 maanden ervoor al minder waard op die manier. Dus dat is wel echt het nadeel, inderdaad. Ja.
2: Hou je daar dan ook rekening mee bij het creëren van je act? Van, ik moet momenten hebben of ik moet misschien zelfs bij het schrijven van het nummer van ik heb ja, momenten nodig die kunnen werken op TikTok, zoals die snap die helemaal viraal gegaan is.
1: Nee, ik heb zeker Because of You niet geschreven. Thank God, met het idee van TikTok. De primerende gedachte vind ik dat. Maar dat is maar mijn mening. Maar nee, dat zou ook voor mij dan weer al niet... wat ik zei, authenticiteit is belangrijk dan voor mij. Dat zou dan een beetje te gemaakt zijn. Waarom ik me niet uitspreek voor iemand anders, maar... Dat heeft nooit een rol gespeeld. Dat is wel maar mijn mening. Ik denk dat ook valid is als je zo wilt schrijven. Dus zeker, dat gebeurt ook nu letterlijk. Maar ook, en een act is weer iets anders voor mij. Want een act was bij mij meer van hoe kunnen wij zoveel mogelijk uit die 3 minuten halen. En dan heb ik ook wel acts beginnen analyseren en ook bespreken met mijn man en zo. Maar dat staat los van, denk ik, een social media verhaal. Dat ging ook gebeurd zijn zonder social media.
3: Ik denk wel dat de VRT toen, in wat mij betreft, een kleine inschattingsfout heeft gemaakt door jullie eerst allemaal naar de chalet te sturen. En het dan zo allemaal in een intieme setting te doen.
1: Ja.
3: Terwijl, ja, het Songfestival is geen intieme setting. Hè? Dat is een gigantisch podium. Sommige nummers, want ik had uw nummer eerst gezien en dacht...
1: Veel mensen, denk ik.
3: Maar ik kwam ook, ik kwam binnen tijdens de repetities en jij werd aan het performen en ik dacht, maar oké, dit is een arena-nummer. Dit is geen klein nummer. Dus die inschatting was al volledig anders, nog voordat je een noot had gezongen live.
1: Ja,
0: maar ik denk dat terecht maar één jaargang in stand gehouden. Ja. Dat mensen twee nummers op een klein podium voor zo'n stenen moesten brengen.
1: Dus, voor een stenen.
0: Ja, maar dat was toch een stenen meer.
1: Zo'n chalet. Ja. Ja.
3: Maar dat moet toch kei awkward geweest zijn om ze voor elkaar op te treden.
0: Ik vond dat super gezellig.
1: Ik kan er wel terug mee van laten. Dat was wel heel leuk, inderdaad. En ik had wel het gevoel dat we daar ook zo... Allemaal, iedereen zo wel door had van we moeten hier vooral plezier hebben. Ja. En ik leer ook u en veel andere mensen kennen. En ik heb er eigenlijk met heel veel plezier naar terug. Dus dat werkt wel. Het soort van bonding idee was leuk. Maar inderdaad, je kunt je wel de vraag stellen in de setting van het Songfestival. Het moet misschien alles ter voorbereiding zijn van die setting. Mm-hmm. Ja, maar dat was denk ik vooral een inhoudelijke keuze. En daar verwijs ik dan graag door naar de VRT.
2: Over die preselecties gesproken, je moet je daar toch ook wel maar aan willen wagen als artiest. Jullie waren allebei al established artiesten toen...
1: Ik niet, hè.
2: Jij zat al heel lang in het vak.
1: Ja, maar niemand kende mij, hè.
0: Ja, dat is wel waar. Nee.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar nee, ik zeg dat niet voor dat is niet vals beschermen, maar dat was ook echt, dat was echt zo. Ik was bekend als muzikant, maar hij werd echt bekend.
0: Ja, ik denk Loredana ook. Die had ook wel een beetje al wat dingen gedaan, zeg maar. Ja. Dus,
2: Is toch niet vanzelfsprekend?
0: Nee, ik vond het maar ik vond niet per se... Ja, ik denk wel dat de voorbije edities bewezen hebben dat je ook een gigantisch voordeel kunt hebben als je nog niet gekend bent.
1: Ja.
0: Ook Red Sebastian, ja, dat is gehoord voor het eerst een nieuwe sound.
1: Ja.
0: En als dat dan goed uitpakt in een toch eerder klein land als België, ja, dan gaan stemmers misschien rappen, ah ja, dat heb ik al gehoord. Dus ik denk dat dat wel misschien een voordeel kan zijn voor iemand nieuw. Maar ja, tegelijk... heb ik dat niet als een nadeel beschouwd, want wij hadden wel van het publiek superveel punten gekregen ook.
1: Ja,
0: dus dat was zeker niet ons persoonlijk nadeel. Voor mij, die editie, was het een groter nadeel dat we twee songs moesten voorleggen.
3: Mm-hmm.
0: En in ons geval lag dat wel heel dicht bijeen om te kiezen toen. Dus dat vond ik aan die editie een nadeel. En vind ik ook goed dat dat nu niet meer is, want er moet geen discussie zijn welk nummer een artiest moet brengen. Ik denk dat dat goed is dat dat bij één nummer blijft.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Kleeft er een stempel aan jullie als songfestivalartiesten?
0: Ah ja, hier zeg
1: de ledenclub. Nee. Ja, maar ik vind dat alleen maar positief. Ik zou naïef zijn en dom zijn om niet heel dankbaar te zijn voor die stempel, want dat heeft mijn leven veranderd en mij op de kaart gezet. Dus het domste zou zijn voor mij om daar dan ondankbaar mee om te springen. Ja, dus ik ben heel fier op die stempel.
0: Ja, hetzelfde. Ze zeggen wel, je bent van het Songfestival, maar ze hebben nu ook daar gezien. Dus je staat ook wel voor wat je daar gedaan hebt op dat podium.
1: Mm.
0: En ik denk voor zowel u als mij is dat niet iets wat we nu ook niet meer live doen. Hè. Dat is niet in een totaal andere wereld.
1: Nee.
0: Het is een verlengde zelfs van wat we muzikaal al die jaren hebben gedaan. Dus als ze dan zeggen, hey, ik ken je van het Songfestival, ja, dat is alleen maar tof, want ik heb daar een liedje gebracht dat ik de max vond.
1: Dus ja, voilà.
2: Waar zien jullie het Songfestival... we zijn een beetje aan tijdreizen, hè, deze aflevering. Waar zien jullie het Songfestival naartoe gaan?
0: Naar Brussel.
2: Naar Brussel?
1: Volgend jaar.
2: Ja,
1: volgend jaar.
2: Ja, okay, dan Esila neemt het trofee mee naar huis.
0: Of Antwerpen, dat is ook goed.
3: Doe niet moeilijk.
2: Nee, maar eigenlijk, het is een beetje gek. Amerika heeft het geprobeerd, daar heeft het
1: nee, dat is waar,
2: niet
1: echt
2: gewerkt.
1: Nee,
2: waarom, wat maakt dat in Europa toch zo'n ding blijft? Met dan Australië nog bij.
1: Ja, inderdaad, dat ook. Dus... wat ik hiervoor ook al vertelde, ik denk dat het naïeve, maar heel nobele idee van de beste song te kiezen voor elk land is heel mooi. En ook vooral, het toont, Europa is toch wel, als naar Amerika zie je dat, denk ik, waarschijnlijk meer samenhangend. Uiteraard, ook, dat was het echt soort van de states die dit tegen elkaar opnamen, als ik me niet vergis.
2: Denk ik wel, ja.
1: Maar hier, de verschillende Europese landen hebben zo'n andere folklore, cultuur. En dat maakt het volgens mij wel allemaal zo aanstekelijk. Ik vind de beide leuk. Sommige nummers waren echt popklassiekers. Dan hadden een torch ballad, maar had ook soms een volknummer. En allemaal op één avond. Dan dat je dat in geen enkele andere wedstrijd dat kunt hercreëren.
3: En laat ons wel wezen, Europa, een kitsch en camp. We kunnen er wel iets van, hè?
1: Er is iets van waar.
0: Ik denk zo enkel die World Idol ooit. Die kwam wel een beetje in de buurt waar Peter Evraar dan...
1: Alle winnaars van Idol moesten dan zo meedoen.
0: Dat vond ik wel jammer dat dat dan niet meer doorging. Een editie of twee edities later. Zo, want daar zag je inderdaad... Ja. Daar had je ook dat folklore gevoel, maar dan worldwide of
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
2: Ja, want er komt een editie van het Songfestival in Azië,
3: ja,
2: Eva?
3: Ja, daar hebben ze dit een paar weken geleden aangekondigd, ja.
2: Eigenlijk valt er ook wel iets te zeggen voor een World of Vision, eigenlijk.
1: Ja. En ik denk ook wel vooral dat het, ook door het, dat is ook wel een Mo, mijn beste vriendin, die is verhuisd naar Amerika, van Amerika naar hier, pak nu denk ik 20, 50 jaar geleden. En zij kwam ook hier aan en dat was een van de eerste dingen die zij zei van I love this, dat was met niks te vergelijken. Het is echt heel uniek hoor. En zij komt uit een land vol met Star Search, Idol.
0: Ja.
1: Die wedstrijden bestaan er ook allemaal, maar het heeft niks te maken met wat zij heeft gezien in dat Songfestival de eerste keer. Dus dat is iets heel unieks aan die combinatie van elementen toch zo.
2: Ja. Eva, jij had nog een laatste verrassing in petto, hè?
3: Ja, ik weet niet of jullie de Easter eggs in de achtergrond hebben gezien.
0: We hebben wel een paar...
1: Jou en mij, jou.
0: Seppe.
1: K3. Heeft het allemaal samen iets te maken met elkaar?
3: Nee, het heeft eigenlijk gewoon met één ding te maken. En dat is de plaat van Tom, die ik uit mijn kast heb gevist. Maar. Die ik al 16 jaar heb liggen. Met me en My Guitar on the Mirror on top. Dat is jouw eerste album, hè?
0: Ja, zeker.
3: En ik had een heel simpele vraag of je die toevallig wil signeren.
0: Natuurlijk.
1: Dat is schattig.
0: Maar ik zei nog als ik toekwam, ik heb dit exemplaar zelf niet meer trouwens. Er was een limited edition en die heb ik nog. Maar dus deze met het boekje.
2: Hij haalt ook vakkundig het boekje eruit.
0: Ja, tuurlijk. Anders is het op de...
1: Het is getraind, hè. Dat is getraind. Jaren tekenen, hè.
3: Zoiets werkt de stift niet meer.
0: Schrijft half. Ga schoon mijn hartje zoals ik het toen ook deed. De O is een hartje bij mij. Alsjeblieft.
3: Top.
0: Zo.
2: Don Dice XXX.
0: Ja, ik schrijf liefst niet te veel, want mijn geschrift is echt...
3: Ik snap het. Dankjewel, Tom. Hier ben ik heel blij mee. Kijk, net zoals Stef, want hij heeft ook mijn plaat gesigneerd.
0: Ja, zalig.
3: Voilà, kijk, de eerste Songfestival. Waarom ben ik een apropos?
2: Eindelijk die handtekening.
1: De eerste Eurovision crush.
3: Dat zou misschien wel.
1: Ah.
0: Jij volgde mij sowieso op Netlog.
3: Ik was die ene.
0: Jij was die.
3: En ik mag zoeken aan die MySpace.
2: Evaforia 1992.
3: Ja, dat is ook een anekdote. In 2012 heb ik mijn Twitter-account naar Evaforia aangepast naar Euphoria.
1: Ah, oh my god. Hardcore. Echt wel. Echt love it.
3: It's in my veins.
1: It is. It truly is.
3: All right. Dankjewel, Tom. Ik koester het echt waar.
0: Yes.

60s, 70s and 80s.